0: Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

was ook zo leuk. Of Golden Earring. Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
17: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Flevoland.
18: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: ogen het weer in Flevoland. Na een overwegend grijze start door aanwezigheid van nevel of mist krijgt de zon in de loop van de dag steeds meer ruimte om te schijnen. We moeten ook rekening houden met wat stapelwolken en in de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker vanuit het westen. Verder is het een vrij warme zaterdag met temperaturen variërend tussen de 19 en 21 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting en in de loop van de middag neemt de zuidwestelijke wind toe naar windkracht 4 of windkracht 5. Vanavond neemt de bewolking toe in Flevoland en er volgt enige tijd regen. Later vanavond en tijdens de nachtelijke uren breidt de regen zich overal over het land uit en kan er her en der zelfs meer dan 10 mm regenwater vallen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Vandaag live op tv en online bij Flevoland.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werken.
1: Is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de
2: auto botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door.
3: Dit is Urk.

0: 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
1: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel.

0: Ja, goedemorgen, zaterdag 12 september. En we staan weer voor een naaie visser in de Vries. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen. Nou, wat er net al een groot vraagteken.
0: Nou, inderdaad.
1: Rondom de temperatuur in de studio.
0: Zo, zit direct op een zonnebroek hier. Maar,
1: van mij is het beurt zo warm niet maar. Of ben ik nou?
0: 16 graden, zei ik.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is vandaag een drukke dag. Het is jij van alles. En Vis Potato.
1: Vis Potato Run, ja.
0: Open Monumentendag. Jij en Scarf, gewoon direct ook van bellen. Scarf is in de schuur van Hagedoorn. Kunst en kids.
1: Hoe is dat, Scarf? Dan moet je maar naar Wieden. Dat,
0: ja, dat... Even over dat beginnummer. Van de week had ik even een dikke tip. Misschien nog voor de Kuipdagen.
1: Ja.
0: Het is een film van... Hij gaat over een imitator van Neil Diamond.
1: Ja.
0: En die heet Songs on Blue met Hugh Jackman. En Kate Hudson. Echt een geweldige film. Maar er zit een soort lijn in van... Hij wil elke keer beginnen met Suleiman. De nummer wat we net draait, hè. Hoor.
1: Ja.
0: Maar het publiek wil elke keer met Sweet Carolina.
1: Sweet Carolina, ja.
0: Daar heeft hij echt een hekel aan, maar in ieder geval... Dus het begint met de komst van dromen, dan heeft hij een soort concert en dan begint hij met dit nummer. Fantastisch.
1: Die film is ook een aanronder,
0: zeg. Ja, dus. Zeker, absoluut.
1: Ja,
0: echt.
1: Okay.
0: Hij kan geweldig zingen, die Hugh Jackman.
1: Hey, gaan we nou proberen om de gast van vorige week gewoon vandaag weer...
0: Ja, ik heb...
1: Poging.
0: Het is half achter met hem, maar...
2: Voor Hoekstra.
0: Nou, het is eindelijk leuk.
1: Ja.
0: Morgen, Fokke.
2: Is er in de Vries?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, want vorige week...
1: Waar zat je?
0: Ja.
2: Man, ik zat op de haven bij Cultuur aan de Kade, op de Kade. En ik had mijn simcode er niet in gezet. Wist ik dat je telefoon het niet doet?
0: Ja. Het is wel een boemer dingetje hoor, Fokke, moet ik zeggen.
1: Nou, normaal bellen wij altijd maar één keer. Maar ja, wij vonden je zo belangrijk. Ik denk dat we wel 10 keer belden.
0: Ja, ik kreeg smiddags, zaterdag, smiddags, om 1:30. Ik sta klaar. Ja. Ik denk nou, die fucker, die zegt...
2: Ja,
0: niet,
2: toen kwam ik in, hoor. Ja. Toen had ik wifi-contact.
0: Hij zegt, nou, hij wel 10 keer sorry, zegt.
1: Oh, oké. Okay.
0: En toen kreeg ik, is dat nou geen probleem, doen we volgende week weer.
2: Nou, ik moet weten dat je dat er zegt, hè, maar eigenlijk niet van kunnen slapen.
0: Maar ik kreeg, ja, waar ik niet van kon slapen, ik kreeg een smiley terug met een poes. Ik wist dat mijn kleurs waren van.
2: Daar heb ik mijn brillen niet op.
0: Oh, dus, maar ja, de gelegenheid is dus vanzelf door van Jern. Ja, eigenlijk als solo, toch, moet ik dat wel zeggen. En weer een aantal versies uitgebracht.
2: Ja, dat klopt.
0: Er was toch een soort bucketlist dingetje, dat ik me goed kan herinneren.
2: Een bucketlist, een bucketlist ding. Nou, daar komt, ik heb altijd gezegd, als ik zuurdig word, dan wil ik wel eens wat versies maken. Wil ik opnemen, die eigenlijk niet zo geschikt ben voor luisteren. En, nog eens nagedacht, nog eens nagedacht. En toen ben ik vurig jaar, ben ik toch niet begonnen. En elke mond een versie op te nemen. En dat het resulteert in een album met 11 versies. Ik heb geen cd's laten persen, want de cd's worden toch niet meer verkocht. Dus ze stonden op Spotify, ze stonden op YouTube. En, ik kreeg er aardige leuke reacties op, moet ik zeggen.
0: Ja, is het dan, ben dat dan versies die dan dichtbij stonden dan? En waarom ben ze dan niet geschikt voor luister?
2: Nou, bijvoorbeeld een versie over mijn jeugd. Een versie over vroeger en van mijn zolderkamer en dat soort dingen. Ja, dat zijn persoonlijke versies. Dat is minder geschikt voor luister. Want als wij een dagelijkse dag, nou, volgens mij een versie ging over zijn zolderkamer. Nou, daar zit je niet op te wachten.
1: Dat weet je niet. Dat weet je niet.
2: Nou ja, dat weet je niet vanzelf. Dat weet je niet. Maar,
0: is nou ook afwachten.
1: Ja.
0: Welk versie staat het dichtst bij?
2: De zolderkamer, dat vind ik wel een van de mooiste. Het is allemaal akoestisch. Dat vind ik het mooie van dit album. Er binnen geen keyboards aan te passen komen. Want bij de zolderkamer hoor je ook een aantal violen. Nou, daar hebben we gewoon een quintet voor laten komen. Met zeer veel dank aan Gerben Schenk, want die heeft daar de arrangementen voor geschreven.
1: Kosten nog moeite gespaard.
2: Ja, daar komt het wel op neer. Maar ja, als je het doet, moet je goed doen, hè?
1: Ja, absoluut. En kun je het je voorstellen, Fokker, dat je helemaal niet maar muziek schrijven, maken?
2: Nee, dat zou ik me niet kunnen voorstellen, want ik ben er toch veel mee bezig. En het, goed, ik heb er ook het tijd wel een beetje voor natuurlijk, maar ik vind het ook wel een prachtige manier van ontspanning. En ja, er zit toch altijd wel een achterliggende gedachte, dat ik denk als je in de Urkers schreef, in Urkerversies, dat je toch een klein beetje een bijdrage levert aan de bouw van je Urker tol.
1: Maar ze zijn ook wel wat gevoeliger geworden.
2: Ja, dat is de leeftijd.
1: Ja, even, de leustertijd is vanzelf altijd, maar de lol, een kwinkslag over Urk. Ja.
2: Een beetje een uptempo.
1: Ja, en dit is toch maar dan even gaan zitten en even tot je nemen.
2: Dit is echt luisteren, zeg maar. Ja, het gaat vooral om de tekst en lekker rustig een oortje erin eventueel. Dan hoor je ook een mooie top in nemen is.
0: Ik zag die artiesten zoals Paul Simon en zo. En allemaal een beetje in die leeftijdscategorie. En die brengen dan nog een album uit van. En worden ze dan mee implicerend dat het de last is.
1: Ja.
0: Is dit ook de final?
2: Het is misschien meer muzikale nalatenschap wel begint. Als je zuurder bent, dan begin je hogere kwotjes te krijgen.
1: Ja, nee, maar wacht even, Fok. Het kan ook zo wezen zelf dat je nou de smaak te pakken kreeg.
2: Dat kan ook. Want gisteren had ik een optreden even met Gerben Schenk in Kerkje aan de Zee. Voor de Open Monumentendag. En toen zei ik tegen Gerben, ik drommel nu van een volgend project.
1: Ja,
2: Kaasjes op de Kersenconcert. Met strijkers erbij, met een prachtig mobielemol, rond december, Bulkaarsen. Maar goed, nou zegt mevrouw, we gaan even zitten, dat afzakken.
0: Ja, even rustig aan, fucken. Want...
1: Nee, maar als je naar het joen weer kijkt, zo algemeen genomen, fucken, hoeveel procent gaat er dan in muziek zitten?
2: Nou, dat is lastig in te schatten, maar dat ik elke dag wel een uurtje bezig ben met gitaren. En kijk, als er een project is dat er versies moeten komen, bijvoorbeeld voor Christiane Kapitein light-up, dan ben ik er wel wat maar mee bezig. Maar ik denk toch wel dat ik gemiddeld elke dag een uur, anderhalf uur wel aan spulen ben en wat aan het vogelen ben met akkoorden en met teksten. Ja.
0: Ik denk dat we Fokker ook maar eens uit moeten nodigen voor de popquiz.
1: Ja. Ik zat er aan te denken, ik denk, zal ik het hier al vuur stellen of moeten we het nog even in beraad nemen? Maar ik denk dat een goeie zou wezen.
0: Gewoon als gast, hè?
1: Ja, als gast.
2: Als gast.
1: Hoe zei je dat? In het vuurprogramma.
2: Ja. Maar, ik snap het, moet wel leuk blijven. Ja.
0: Nee.
1: Nou, Fokker, wij zagen zo...
0: Maar waarom begin?
2: Ja.
0: Nee, maar dat gaan we doen. Dat doen we de Gerben er ook bij. En Marco en Reinsen. Dus dat komt niet
1: dat zou ik leuk vinden, ja. Dus notier 17 december, Fokker.
2: 17 december, schreef hem op.
1: En dan vind je Sim in je telefoon.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Maar we zullen je nog wel even aan herinneren, Fok, als het zo vaak komt.
2: Dat lukt me wel verstandig, want ik ben al die oude gewerkt. Niet dat ik wat vergeten ben, maar ik ben vergeten wat.
1: Hey, maar Fok, ik heb gewoon een dag klaarstaan.
2: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja? Is dat wat voor Visser in de Vries?
2: Altijd goed.
1: Altijd goed. Hey, Fok, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
2: Yo, dankjewel.
1: En we spreken de ganger, hè?
2: Doen we.
1: Yo, hoi.
2: Doei.
1: In een...

0: Dan hebben we alweer de volgende gast aan de lijn. En dat is Leen Vester. Goedemorgen, Leen.
1: Goedemorgen, jullie mannen.
0: Ja, inderdaad. En Leen, je bent betrokken bij Scarf.
1: Ja, dat klopt.
0: En jullie organiseren vandaag Kunst & Kids. Maar voordat we door vader op heen gaan, welke Leen Vester hebben we nou eigenlijk voor ogen?
1: Nou, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Ik ben de ene van Rien Mende van de Skuil.
2: Ik god bij mij naar Gila en Braam.
0: Ja, Mende van de Skuil is legendarisch, toch?
2: Ja, die wel, ja.
0: Hey, Leen, hoe ben je betrokken geraakt bij Scarf?
1: Nou, ik kende Klaas Post van mijn jeugd. We woonden een paar kanger op de buurt. En wilden een kanger altijd een beetje op de hoogte van ontwikkelingen op archeologisch gebied. En we gingen alle paar jaar geleden, gingen we allebei tegelijk met pensioen. We hadden het tijd over. En toen zag ik dat Klaas, die zat samen met Henk de Knipper en Jerry Kaptein, die was bezig in de scheur van Aangedoorn. Zat dus toen iemand een night aan het opbouwen. En toen werd ik nieuwsgierig. Ik dacht, wat halen die daar uit allemaal? Toen hoorde ik dat ze daar archeologische vondsten uit de grond aan het halen waren. Toen ben ik erbij gewoon. Dat moet ik maar van weten.
0: Ja, dat is het eigenlijk al van vroeger af, ook al je interesse.
1: Ja. Ik heb een tijdbeurt in Urken gewoond aan de Wallen in het buitenland. Maar ik heb interesse voor de Urken archeologie, de Urken geschiedenis altijd aan. Dus, en daar had ik nou de tijd voor.
0: Ja.
2: Dan vinden we toch even nieuwsgierig natuurlijk, Leen. Maar je zegt een buitenland, maar wat hij in buitenland doen dan?
1: Nou, ik heb 24 jaar lang voor ontwikkelingshulp en vluchtelingenhulp gewerkt.
2: Oké.
1: In de laatste 13 jaar met UNHCR, de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen, in oorlogsgebieden.
0: Oké. Ben je zo in de schuur van Aangedoorn beland?
1: Ja, ik ben twee dagen in de week bij Waypoint, vrijwilliger. En dan vrijdag bij Scarf, bij Aangedoorn. Ja.
0: En wat is jouw expertise dan, Leen?
1: Nou, ik heb in mijn jeugd eigenlijk gevist en dan ben ik naar het buitenland gegaan met vluchtelingenhulp. Ik heb allerlei talen uit daar laat. En toen ben ik zo in die wereld binnenrold door plaatselijke kennis, ervaring en zo. En ze zag de mensen die de taal spraken en die een neutraal paspoort hadden.
0: Ja.
1: Dus toen kwam ik zelf bovendreven. Ja.
0: Maar op het gebied van geschiedenis, Klaas Post, die zien we overal er en der graven in de Urken grond. En natuurlijk, de botten en alles wat hij de Romeinen verzamelt. Maar wat is jouw, wat legt jouw interesse? Hè?
1: Nou, het duiden en het identificeren van dingen. Als je bijvoorbeeld een vuurwerf vindt, het duiden, wat is het? Waar zou het voor gebruik kunnen zijn? Wat is de leeftijd ervan? Het detectieve werk. Daar heb ik al verschillende leuke duurbraken door van vinden. En dan zitten we bij een kanger aan de bekje vrijdagochtend bij Aangedoorn en dan sparren we het erover. Wat denk je ervan en hoe waarschijnlijk is dat? Dus er hangen verschillende items in de schuur van Aangedoorn waar we. Ja, op een bepaald moment kwamen we tot ontdekking, dat moet het wezen.
0: Ja.
1: Dat is ontzettend leuk. Kan ik iedereen aanbevelen.
2: Nou, dat onderstreep ik. Want onderles liep ik met Klaas, zat nog even door de schuur in. Toen kreeg ik een privé-tour. Want ik moest er altijd nog eens een keer even kijken mezelf.
1: Ja.
2: Maar wat voor mij wel een eye-opener was van, je denkt allemaal dat je een visserijgeslacht hebt. Maar dat is pas vanaf, nou, ik kan een fout hebben, maar ik dacht 17e, 18e eeuw. En daarvoor binnen we allemaal boeren geweest. Dat wist ik geen eens. Daar stond je ook niet bestellen mezelf, hè?
1: Nee.
2: Dus, en dat, als je dat dan op je vader gaat duwen, is het ook weer logisch wat er dan door uit de grond komt. En hoe zijn geschiedenis eigenlijk zich het opgebouwd.
1: Ja, inderdaad. Ik zat aan het zoeken op internet. Toen kwam ik op een website in Engeland. Ja, de luchtfoto's van de RAF uit de oorlog. En die kon je dan kopen. En dan kon je de resolutie van, iedere hoge resolutie van de bodem van de Noordoostpolder net nadat die droog gevullen was.
2: Ja.
1: Toen keek ik bij Urk, bij de stad, waar nou de voetbalvelden liggen, een stukje verderop. Toen zag ik een aantal cirkels in het zand. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen kwamen we tot ontdekking dat dat een ringbalburg moet bijstellen. Dus een versterking met ringvormige grachten eromheen. We hebben onze lessen tijdens de grondonderzoek gedaan met grondradar. En toen kwam er inderdaad door dat autoreleren moest zijn. Dus binnenkort gingen we verder met onderzoek. En dat willen we zelf maar weten. Wie heeft dat aangelegd? Wie is de opdrachtgever? En wanneer is dat verspoeld? Want toen kwam rond 12:50 brak de Noordzee, die brak duur naar de richting de Zuiderzee. En toen is het achterlaatste eigenlijk allemaal weggespoeld. Inclusief die ringwaldburg daar zo. Maar geen mens wist dat hij daar liggen had. En het moet een broertje wezen van de Kuinderburg. Een beetje dezelfde periode. Misschien wel dezelfde opdrachtgever.
0: Ja, er zit ook een graaf, toch?
1: Ja, er zit ook een graaf. Ja. Dus ik ben dus anders ook verder.
0: Nee, maar binnenkort zullen jullie daar ook de schep in de groen steken.
1: Ja, daar ben ik wel van plan.
2: Dus SVU moet op zoek naar een andere locatie?
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, dat had die ringburg ergens ligt, toch, dacht ik? Of,
1: Ja, nou ja, we hebben een goede verstand dat je met die boer met de akkerbouw het inlegt. Dus nadat hij zijn meis oost heeft, dan zullen we daar eens een vervolgonderzoek doen met grondradar.
0: Komt er een bord van bouwbedrijf Oosterbol? Hé, hey, maar vandaag Keus en Kids, wat is precies de bedoeling? Want je kunt met je oude, wat je denkt misschien wel oude rommel, maar dat kan wel iets waardevols wezen, kun je vandaag in de schuur van Hagedoorn brengen?
1: Nou, het was eigenlijk gisteren.
0: Oh, gisteren?
1: Maar we kunnen vandaag binnen heel goed aanwezig in verband met de open dag monumenten. Dus als mensen nog iets...
0: Wat is er dan precies, is er nog wat bijzonders uit te komen dan?
1: Ja, er zijn een aantal leuke dingen ben er uit te komen. Ik was, de hele dag had het eigenlijk aanlopen best. En er was een aantal hele interessante dingen wat de mensen aan de beurt hebben.
0: Zoals?
1: Nou, een aantal schilderijen, ziergezichten, een man met een baard, zogenaamd van Maris. Dat is een bekende schilder, maar we betwijfelen dat of dat echt van Maris is. Een mooi ziergezicht van zeilskiepen die de zuidpunt van Schokkeland ronden. Heel mooi geschilderd. Maar dat is we kunnen niet precies determineren wie het dat geschilderd heeft. Dan verder nog een tinnen drinkbeker die is opgevist op de Noordzee. Het is van Willem I, dus net na Napoleon. En nog een heel bizar item. Een Afrikaans maatjeshoofd van Ebbenhout is niet. Dat is opgevist uit de Noordzee. Dus.
0: Kom maar, wat toch voor verrassingen en wat je allemaal in huis kunnen hebben.
1: Ik ben een paar oliekruikjes, hier de kleine oliekruikjes. Beetje net als Maria met die oliekruikjes uit de Bijbel. Zo klein, hè. Je bent uit de Singel, uit de Alderkingeren bij de Munningplaat. En die hadden wij nog nooit aardig gezien. Twee van die hele kleine oliekruikjes.
2: Maar kun je die ook nog duiden in de tijd dan, of is dat niet te doen?
1: Nou, we hebben een expert in Utrecht. En die weet er alles van, dus die zit er nou mee bezig. Om te weten waar dat vandaan komt en hoe oud of het moet wezen.
2: Ja.
1: We hadden nog een heel interessant item. Een zilveren tabaksdozen. En dat is in 1902. En toen ben er twee urkerboters, die bleven steken in het ees. Net voor de avondmond. En die dreigden ten onder te gaan. Toen ben er twee mannen uit Urk, Cornelis Loosman en Teunis van Sloten, die hebben een leen overgebracht. Puffend over de Schotsen ene en het was levende waard. En die boters hebben een succesvol avond binnen gesleept. Toen hebben ze daar een zilveren tabaksdoos van burgemeester van Zuchtelen hebben ze daarvoor gekregen. Voor helden, betonen van heldenmoed.
0: Ja.
1: Toen kregen we nog een jagersmes in een foedraal. Het zonderlijk goed bewaard. En die man die had het opgevist in de haven van Vlieland. En we vroegen elkaar af van, wat is dit? Welke jaartal moeten we dit eigenlijk plaatsen? En toen ontdekten we dat er heel klein een afbeelding van een keeshoentje sting die een stier confronteert. Een grote stier, een klein hondje. En dat bleek, na onderzoek, bleek dat een symbool te wezen uit de tijd van de patriotten en de prinsgezinden. Dus net na Napoleon, zou maar zeggen.
2: Ja, maar dat je dat goed door u te zien, is dat apart is dat. Maar ik hoorde, als ik het goed hoor, Lene, genoeg animo had.
1: Dus ja, dat was een leuke aanloop. En we zijn van plan om het de volgend jaar weer te herhalen.
2: Ja, ik zou net zeggen, dat is...
0: Maar we hadden het nou over, natuurlijk over bijzondere dingen. Maar natuurlijk was er ook iets bij, zeg maar, wat totaal... Wat bij die IKEA van dingen kwamen, zeg maar.
1: Nee, dat was toch allemaal wel erfstokken. En dingen die mensen al onder de jaren in de familie hadden en zo. Dus veel emotionele waarde.
0: Geen kids in dit geval?
1: Weinig kids.
0: Weinig kids.
2: Veel kunst, weinig kids.
1: Ja, en er was nog een interessant, wat ik zelf erg interessant vond. Een historisch boek, het 1649 van Kommelin. Dat is onder deskundigen is dat een beroemd boek. En bijna geen net had. Daar kwamen mensen mee aan. En dat gaat over de geschiedenis van Urk en de bestuursvormen van Amsterdam. In het eiland Urk, waar Amsterdam toen net eigenaar van geworden was. In Schokkeland. Dus er stonden heel veel belangrijke historische ontwikkelingen over de historie van Urk stonden erin. Dat boek hadden wij nog nooit te zien. We wisten wel dat het moest bestaan, maar we hadden het nog nooit te zien. Dus,
2: ja, dan meestal even een kopieerapparaat legt.
1: Nee, je moet er heel voorzichtig mee omgaan, want dat is zelf oeroud.
2: Ja.
1: Gewoon dat verder onderzoeken.
2: Hey, vandaag nog open tijdens de Open Monumentendag. Leen, bedanken je even dat je aan de lijn wou komen. En maak er nog een mooie dag van.
1: Ja hoor, dankjewel.
2: Okay.
1: Veel succes.
2: Ja, dankjewel. Doei.
1: Groetjes.

0: En over de klokken van 9:30 en dan is het natuurlijk weer tijd voor de column. En deze keer Meindert. Goedemorgen, Meindert.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Ben je de zomer goed doorgekomen?
1: Ja, zeker. Ik ben op een front gebleven.
2: Op een front?
0: Op een front. Ja. Bewaakt. Bewaakt, hè.
2: Ja. Moet je nog fort?
1: Ik ga in oktober nog wel
2: een beetje. Oh, zo ja. Ja,
0: maar volgens mij heeft hij ook de dikke Afrika-reizen door van het jaar.
2: Niet zo hard de Kees.
1: Dat was officieel weer vorig jaar, hè.
2: Niet zo hard op die radio.
1: Nee, ik kon niks.
0: Goed, de column, Meindert.
1: Ja, er stond boven vrijmoedigheid. Vorige week had ik eigenlijk de column, maar ik was druk. Als lid van de zendingscommissie zat ik in de organisatie van een speciale dienst voor Essel en Kobi Visser. Het Urker echtpaar dat er als ieder levende wijdheid aan de miedemens. Maar liefst 35 jaar hebben ze woont in Botswana. Er als hoofddoel was het beschikbaar maken van de Bijbel in de eigen taal van de bewoners. Maar daarnaast stingen luisteraars dag en nacht open om mensen bij te staan. Denk het je in, 35 jaar geleden, geen internet, geen smartphone, geen AI die je vragen kunnen stellen. En dan, midden in een onderontwikkeld land, een bestaan opbouwen. Diep respect, en vandaar was een speciale dienst niet maar eens de mol om er weer welkom te eten op de bult. En van eind in varen kwamen er mensen met wie ze een baan hadden opgebouwd. We begonnen vanzelf met koffie en ik sprak een dominee in rusten van de Wallen. Hij had het drukker als ooit, zo vertelde hij mij. Ook zat hij nog een dag in de week op een vrachtauto. En hij kwam zodoende wel eens op werk. Daar sprak hij in een bedrijf een jongere die in de knoop zat. En na een kort gesprek sprak hij een oudere waar ik niet meer aan om eens met die jongen in gesprek te gaan. Toen hij een paar weken later terugkwam, vroeg hij aan die oudere man of hij die jongen nog eens spreken hadden. De man schudde zijn hoofd. Het was er nog niet van gekomen. Dus nam de dominee vrachtwagenchauffeur zelf maar weer het initiatief om een gesprek aan te knopen met die jongen. Hij merkte trouwens dat hij als chauffeur veel makkelijker contact legde met jongeren dan als dominee. Maar het enige wat je wel nodig had was vrijmoedigheid. Want hoe vaak denken we niet aan om iemand aan te spreken? Maar voordat we het weten, hebben we het weer verdrongen. Dat terwijl we vorige week in de Urker Krant lazen dat de kosten voor jeugdzorg enorm stijgen waren. En wie veel met jongeren werkt of omgaat, zal erkennen dat er best wel wat jeugd is die struggelt. Daar legt dus voor ons allen, inclusief mezelf, een taak. Praat met jongeren. Die willen best wel vooral dealen en kun je tot een hand of een voet wezen. Mits je vanzelf een vertrouwelijke baan te hebben. Maar je kunt ook net als setje geven om hulp te zoeken. Want als je klem zit, ben je niet wie ik om eruit te komen. Wat wij ervoor nodig hebben, is een beetje van Essel en Kobi. De oprechte nieuwsgierigheid voor de middenmens, vanzelf met kracht van boven. Maar om die vrijmoedigheid mogen wij ook vragen. Zodat wij in een klein wat kunnen betekenen voor misschien wel één jongere die jong direct de naast is. Prettig weekend, mensen.

0: Ja, en aan de lijn hebben we Rijn Brijs. Goedemorgen, Rijn.
1: Morgen, Kees.
0: Dus van de week, hè, toch wel weer iets belangrijks naar binnen en sleept. Ik begreep, want je hebt VVU een pitcher wonnen voor een toekomstige waterfabriek.
1: Ja, dat klopt. Dat was een Rabobank-activiteit. Dat heet dan de Water Challenge.
0: Ja.
1: En dan worden een aantal potentiële projecten daarvoor gevraagd om dat te pitchen. En dan moet je dat in een paar minuten doen. En daar kan je dan iets mee winnen. Dus wij gingen met de check weer eens van 30.000 euro. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Nou, ik de maand dat je je pits bij je daalt, hè, ik zou zeggen, gooi gang. Nee, maar ik bedoel, dan is toch wel bijzonder dat je... Maar ik vroeg me af, ja, je moet toch binnen een korte tijd moet je dan een gezelschap, zeg maar, overtuigen.
1: Ja.
0: Om door die 30.000 euro aan te geven. En dan moet dat toch ook wel een beetje, hoe zou ik dat zeggen... realistisch wezen. Is het een realistisch beeld dat wij een waterfabriek krijgen?
1: Nou, ik kijk, Kees, het is een enorme opgave.
0: Ja. Het,
1: en wij hebben de groen nodig. Vitesse dan nog even dat we in ieder geval niet moeten rekenen op maar water, maar juist op minder water voor de toekomst. Nou ja, ik hoef jullie niet uit te leggen, dat doen ze vissenwerken in de sector. Enorm belang met water. Hè. Dus wij moeten iets gaan doen. En dan blijft er in feite maar één route over en dat is een waterfabriek.
0: En wat gaat die waterfabriek, wat gaat dat precies doen?
1: Nou ja, kijk nou bij ons water uit Sint-Jans Klooster, uit de grond. Ja. Dat is een grondwaterbron. Nou ja, die, ik net heb ik even staan van, okay, maar ik vond ook maar nog. dat water raakt een keer op. Dat signaal hebben wij nou gekregen van, reken erop dat op termijn, op een aantal jaren, die bron niet maar voldoende water kan bieden. Want de hele regio, niet alleen Urk, put uit diezelfde waterbron.
0: Ja.
1: Dus je moet er nou iets anders. Nou ja, dan zit je natuurlijk, de enige optie is dan IJsselmeer, dat is oppervlaktewater. Ja, dan kom je in een heel langer spuulveld terecht van vergunningen en waterzuivering, noem maar op. Maar goed, zo'n waterfabriek garandeert dan wel voor langere termijn, en dan moet je denken toch minimaal een 20 jaar, water voor Urk. Want dat is ook de periode die het duurt voor Vitens weer een naaie bron hebt.
0: Ik vroeg me dan ook af, dus de sector, dus de visverwerkingssector, in hoeverre kun je zelf ook innoveren dat het water wat gebruikt wordt, omdat zeg maar een... zoveel procent weer het te gebruiken of in ieder geval te verminderen?
1: Nou ja, dat is ook een deel van het programma, Kees. Kijk, het is een waterfabriek, maar er zit toch wel wat achter. Kijk, want in diezelfde week dat wij te horen kregen dat wij dit programma naar ons toe kregen, kregen wij ook te horen dat de waterzuivering in Tollebeek ook aan zijn max dreigt te raken. En toen hebben we ook toen een kanger gezegd als sector van okay, als wij een waterfabriek willen gewoon realiseren, dan zetten we er ook meteen een zuiveringsinstallatie achter, zodat we inderdaad het water circulair kunnen maken. Dat is ook niet zomaar even een riegel, want circulair water mag je zomaar niet gebruiken in de voedselverwerking in Nederland. Dus dan moet je ook weer langs ministeries en VWA. Dus het is best wel een complex spuulveld met heel veel betrokken partijen. Dus dit ga je morgen niet een riegel hoor. Dit gaat wel een paar jaar duren. Maar ja, het ligt dan wel bij de sector.
2: Maar gisteren, je doet die pitch, je kreeg van die Rabobank die 30.000 euro.
1: Ja.
2: Maar er zit ook een jury toch, Rijn?
1: Ja, klopt.
2: En als je, wat kregen jullie nou, wat was nou de duurslaggevende reden dat jullie die pitch wonnen? Joh?
1: Nou, ik heb met name benadrukt impact. Dus de impact op de economie, wat als dit niet gebeurt? Wij hebben geen alternatieven, dus stel dat het water raakt op. Wat is dat voor impact op de economie van Urk? Dus de groei van de sector, van de visverwerkende sector, het teruglopen van werkgelegenheid, de impact op de hele economie van de BV Urk. Kijk, ik ben geen watertechnoloog, dus ik heb echt gepitcht op de impact die het heeft als wij dit niet gaan doen.
2: Ja.
0: Dat ja, is een beetje angst aan de jongen. Een beetje.
1: Ik denk gewoon een stuk realisme. Wij hebben niet echt hoge ambitie als vissector. Wij hebben natuurlijk een al enorme positie in de wereld. Wij hebben de potentie om nog veel maar te groeien en misschien wel te verdubbelen. Maar ja, er moeten wel alle randvoorwaarden kloppen. En water is door in van.
0: Ja. En waar gooi je dan met die op korte termijn dan met de 30.000 euro dan?
1: Ja, kijk, in feite is dat natuurlijk een leuk bedrag, maar op het programma natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja, het is leuk,
1: want,
0: ja.
1: Kijk, het is natuurlijk ook een stuk waardering wat wij zien. Ja. Wij op dit moment ook een subsidieaanvraag lopen bij de provincie Flevoland voor, om in ieder geval voor de komende 2 jaar het project te kunnen starten en in ieder geval de vuurbereidingen te kunnen doen voor realisatie van zo'n fabriek. Als die subsidie honoreerd wordt, ja, dan kunnen we in ieder geval met een team aan de slag om die vuurbereiding te gaan doen.
0: Nou ja, we zullen het nauwlettend in de gaten houden van hoe het gaat ontwikkelen.
2: Wij hebben voor de komende jaren nog een ongebarp, Kees.
0: Ja, we hebben Reinhard eer, denk ik.
1: Hey, Rijn, we kunnen wel overal vertellen, dat weet
2: ja,
1: je wel.
2: Ja, absoluut. Hey, maak er nog een mooie zaterdag van en we spreken een ganger.
1: Ja, bedankt, denk ik, Kees.
0: Hoi. Hoi.

0: Ja, we moeten duren, hè?
1: We moeten duren,
2: jongens. Want we hebben inmiddels alweer Rikkeld Passenkamp aan de lijn. Goedemorgen, Rikkeld.
3: Goedemorgen, mannen.
2: Ja, want,
1: hoe is Rikkeld zijn zomer duren, komen?
3: Ja, fantastisch. Ik ben in Noorwegen geweest. Ik weet niet of jullie er ooit wel eens geweest hebben.
1: Ja. Nou, in de buurt.
3: Prachtig land, vriendelijke mensen, alleen erg duur.
1: Ja, dat binnen ze allemaal in die Scandinavische landen.
3: Ja, maar de natuur en zo en die fjorden, fantastisch.
1: Dat maakt

0: Het blijft een minderheidskabinet, hè? Dus ze moeten zoeken naar steun op allerlei gebieden.
1: Ja, ik heb het idee dat er maar irritatie is als ooit.
0: Nou.
1: Of is het politieke irritatie?
0: Dat kan ook voor de bühne wezen, hè? Dat je naar buiten brengen van.
2: Wel een dingetje. Want elk debat die je ziet, er zit een bepaalde toon in. En even gewoon in het algemeen. Het is bijna het aanhoren niet maar te verdragen, vind ik.
0: Dat vind ik wel bijvallen.
2: Bijvallen? Hé, hallo. Nee, maar er zit altijd. Er zit niet iets constructiefs in. Snap je? Het samen willen oplossen.
0: Kees, dat zit natuurlijk. Dat is inherent aan de constructie die ze bedacht hebben.
1: Ja.
0: Door een minderheidskabinet met 66 zetels in de Tweede Kamer. Je hebt er 76 nodig, dat is 10 maart. Om een meerderheid te krijgen voor je voorstel. Dus ze moeten met al die plannen met een theewater langs al die partijen van wie wil er met ons meedoen. En dat is niet erg gelukt in de aanloop naar Prinsjesdag. Dus dat zal allemaal zo direct bij de begrotingsbehandelingen, die allemaal afzonderlijk zijn, en zal dat moeten blikken of ze daar steun voor hebben.
2: Ja, denk je dat gewoon ze de kast halen? Misschien nog lekker op trouwens.
0: De kast. Jetten is optimistisch.
2: Ja.
0: Die lacht net als Rutte zo'n beetje alles weg. En die Jetten zegt, ik wil graag blijven zitten tot het torentje, het kantoor van de minister-president, tot dat weer klaar is. Maar zoals jullie weten, het binnenhof wordt helemaal verbouwd. Inclusief het torentje worden ze deze week nog prachtige balken ontdekt, die 400 jaar oud zijn. Dus de constructie zit goed in een ganger. Maar dat torentje is naar verwachting in 2031 klaar. En Jetten wil dolgraag de sleutel in het slot steken en dat torentje in bezit nemen. Nou, dus hij is zelf optimistisch.
2: Ja, dan wens ik hem veel succes.
0: Ja, laten we ze wat langer geven, Kees. Een jaar en dan weer eens kieken.
1: Maar Riegeltje, er zit wel dus een kans in, dat verwacht je ook, dat het ergens de vierde jaar niet holt.
0: Ja, als je ziet, worden ze allemaal en met de plannen, er is al wat uitgelekt, maar zo'n begroting die gaat om 500 miljard euro. Die we natuurlijk met z'n allen bij een ganger brengen, door de belastingen en premies, et cetera. Maar er gaat aardig veel geld naar de zorg, naar het onderwijs, naar veiligheid, naar wonen. Naar infrastructuur, daar is 2 miljard voor uitgetrokken. Maar er is 70 miljard nodig om al die bruggen en viaducten die opeens storten stroom, om die weer goed te krijgen.
1: Nou, daar houd je ook zo'n onderwerp aan, die bruggen. En dat er nou zo'n enige verschillende dingen komen oppuppen, zo lijkt het wel, hè. Achterstallig onderhoud.
0: Het is natuurlijk niet zo, want die infrastructuur, die is aangelegd in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Dus die bruggen zijn al 50, 60 jaar oud. En die stonden al, die zijn aan het einde van hun levensduur. Dus Rijkswaterstaat, die waarschuwt er al jaren voor. Van, er komt een tijd dat we alles tegelijk moeten doen. Nou, die tijd blijkt nou aan te breken.
1: Ja.
0: Maar het geld ontbreekt.
2: Ja,
0: dus
2: maar
0: dat is een gigantisch probleem.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hoeveel. Natuurlijk, dat zal op sommige vlakken zeer terechtkomen, het geld. Ja. Maar de ontwikkelingshulp is behoorlijk verhoogd.
0: Ja.
2: Er gewoon miljarden richting Oekraïne. En dat plaatje is natuurlijk voornamelijk voor doorsnee Nederlander niet te verkopen. Hij is dat geld naar buitenland toe gehad. En ondertussen stort een miljoen infrastructuur in.
0: Ja, precies, dat is natuurlijk ook je imago wat je dan hebt. Over, er gaat wel veel geld naar projecten in het buitenland en die sturen van alle kanten. Maar zelf hebben we grote problemen in het land.
2: Ja, precies. Dat, je moet dus direct ook kijken dat je zelf geen ontwikkelingsland wordt. Je zit met je energietransitie, wat natuurlijk zwaar overbelast is. Of in ieder geval,
0: er zijn wel oplossingen voor. Alleen, je moet dan wel een meerderheid hebben in die Tweede Kamer.
2: Ja, maar dat is ook een dingetje. Hè. We kunnen zeggen, we kijken het aan, de kabinet gaat bijvoorbeeld binnen een jaar vallen. Maar wat is dan een alternatief als je kijkt naar al die kleine versplinteringen over...

0: over allerlei vlakken. Ja,
1: plus dan dat je dan weer verkiezingen hebt en weer een ellenlange formatie. Dus ja, dat is allemaal niet goed voor de BV Nederland.
0: Ik ben wel
1: voor
0: een kiesdrempel ondertussen.
1: Ja?
0: Ja, ik ben...
2: Nou, laten we het
1: Waar legt die dan? Bij hoeveel procenten? Hoeveel zetels?
0: Minder dan 5.
1: Nou, maar bedenk wel dat door die pluriformiteit die we nou hebben, ook kleine partijen, waaronder de ChristenUnie en de SGP, natuurlijk een kans kregen om hun werk te doen in het parlement. En nota bene, deze of vorige week bleek dat die mannen van de SGP en de ChristenUnie, die vrouwen, dat die ja, bovenaan stonden in de lijstjes met kamerleden die het meest bereiken.
0: Ja.
1: Dus die werken wel hard, hè, en doen nog goede dingen voor ons land.
2: Nou, we kunnen de conclusie trekken. Het is lastig, maar ik wou ook even, Riekeld, nog even wat anders vuur leggen.
1: Ja.
2: Ja, ik vond het bizar wat er van de week gebeurde met onze vriend Trump.
0: Ik is geen Trump-fan.
2: Ja, maar...
1: Je bedoelt dan met 9-11, je denking?
2: Nee, ook dat hij dan over Iran begint. Maar wat ik namelijk bedoel is dat hij in de tussentijdse verkiezingen... God, hij $5000 aan mensen geven die op hem stemmen of op de lijst partij stemmen.
1: Nee. Hij heeft gezegd, alle Amerikanen kregen $5000... als de Republikeinen een maatregel houden bij de midtermverkiezingen in november. Dus ongeacht wat je stemmen, maar als de Republikeinen in de maatregel blijven, dan krijgt ieder Amerikaan dat geld.
2: Is toch chantage?
0: Ja, maar in Nederland hadden we toch ook zo'n geval. Die kreeg, wie was dat? €1000. Tijdens de verkiezingen.
2: Ik weet het niet.
1: Ja, we hebben nog altijd een kwartje van kok te
0: voeren. Nee, dan kreeg iedereen €1000. Maar ik weet het even, ik kan nou niet zo...
2: Ik vind het bizar.
0: Maar gewoon naar Nederland
1: kiezen. Het is gewoon omkopen van je kiezers. Plus dat hij dat geld niet heeft, want dat gaat om biljoenen dollars dan. Ja, wat moet hij die vandoor halen? Dat hij er niet bij zegt. Dus het is weer voor de bühne, iedereen springt er bovenop. En waarschijnlijk horen we nooit meer wat van dat plan.
2: Ik moest zo lachen. Ik zag op de socials zag ik een plaatje voorbij komen van een man. Die had een shirt aan. Dat was precies het logo van de Lion King.
1: Ja.
2: Maar in dat logo zat niet de Lion King. Zat de silhouet van Trump. En de Lion King was niet de Lion King. Maar was de Lying King.
0: Ja.
2: Prachtig.
1: Ja, de man, iedere keer denken we weer van ik kan niet gekker, maar hij verzint iedere keer weer dingen die toch, als ik een kanine door goed komen. Hij mag nog 2 jaar, na november. En meestal als een president, een zittende president, die midtermsverkiezingen verliest, dus zeg maar dat zijn partij niet de meerderheid houdt, dan is hij een lame duck, zoals ze dat in Amerika noemen. Dan kan hij eigenlijk niks meer bereiken in die 2 jaar die hem nog resten.
2: Ja.
1: Dus dat worden wel spannende midtermverkiezingen. Begin november ben die.
2: Riekeld, dank even dat je ons wel even te woord wou stomen. We gaan een kanger in dit seizoen vast en zeker weer maar spreken.
1: Leuk.
2: Maak er een mooie zaterdag van.
1: Ja, jullie ook, mannen.
2: Oké.
1: Doei.
2: En wij gaan zo naar het nice. En nog het nice, een bijzondere reizen van, ik dacht, 7 dames die door Schotland...
0: waarom bijzonder?
2: Nou, het is in ieder geval bij die groep had ik niet in gedachten die naar Schotland zou gaan. En als ik nou zie wat er allemaal voorbij komt, dat moeten ze zelf maar vertellen.
3: Dit is het nieuws op RUK FM.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden. Ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
3: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
6: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Welkom in het tweede uur van Visser in de Vries. En ondertussen hebben we Wilja Bakker aan de lijn. Goedemorgen, Wilja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik die zit mij te vertellen dat een groep moois die binnen met een bijzondere reis bezig.
1: Ik vroeg momenteel door de weilanden van Schotland.
0: Oh. Maar ik zeg, wat is er bijzonder aan? Gewoon even nieuwsgierigheid natuurlijk. Nou, ik had niet verwacht dat die groep, had ik niet bij Schotland gedacht.
2: Nee.
1: Snap ik.
2: Nou, had ik eeuwig ongeluk, wil je?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is ook onze kracht. Hè. Mensen bleven verborgen.
0: Ja.
2: Hey, leg even nu met welke groep je weg binnen, wil je?
1: Ja, momenteel ben ik met een groep meiden weg die ik denk ik al maar 20 jaar ken. Sommigen misschien wel 30 jaar. En met duur basketbal kennen we aan kanger. En zodoende binnen wij ook gewoon reizen met de kanger. Van weekendjes ben het uiteindelijk weken geworden. En dit is denk ik de langste trip. Dit is 10 dagen.
2: 10 dagen naar Schotland. Waarom in Schotland?
1: Nou, wij hadden eerst een Lapland reizen met Svijogeline doen. En dat proefde normaal. Dat was op een gegeven moment zo. Als ik wegval trouwens, want ik loop door de weilanden van Schotland.
2: Nou, de verbinding is niet al te denderen, maar woorden je.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben gewoon skotterig.
1: Laten we niet maar even lekker de stappen maken. Ik stop wel even. Maar de Lapland eigenlijk, dat proefde een beetje normaal. En toen, tijdens Lapland, dat is iets nog wel gewoon voor 2 jaar naartoe. Want dit doen wij 1 keer in de 2 jaar. Rondtrekken door Schotland. Wij wouden iets gewoon doen, zeg maar. Ook iets bekijken en ondernemen. Wij kunnen allemaal wel een week op een strand leggen. Maar dan had het toch wel een beetje kriebelen, zeg maar. Van nou, dan willen we wel iets doen. En dit was fantastisch.
2: Ja, je weet, ook even voor de luisteraar. Jullie zijn ooit begonnen als basketbalteam. Jullie zijn inmiddels dames 3. Maar jullie lopen, hoeveel jaar loop je al met een kanger mee?
1: Nou ja, net wat ik zeg, met de kangamie, dat is sommigen 20, sommigen 30 jaar al. Dus ja. Het is echt heel erg lang al. Ja.
2: Ja, kijk, en dan, Kees lacht erom, maar dan denk ik van, nou, die gewoon eens een keer naar, Inevanger inderdaad, naar een strandvakantie toe.
0: Had je lui gewoon op Ibiza verwacht?
2: Ja,
0: beetje,
2: zoiets.
0: Dat.
1: Ja, zeker.
2: Daar ben je ook van, hè?
1: Maar en ook op de strand van Benidorm, om de goddelijke lichaam en dat soort dingen. Nou, binnen een beetje toe.
0: Die tijd is voorbij.
1: Ja.
0: Nee, maar Schotland, dat is toch. En jullie dan ook.
2: Nou, Kees, ik heb plaatjes voorbij zien komen. William moet het direct maar vertellen, maar ze allemaal doen, hè. Maar
1: wij in de canyons, wij hebben allemaal onszelf van rotsen af laten kletteren. Wij hebben een zipline, 350 meter lang, 400 meter, weet ik het wel. En hoeveelkraft over de Schotse Highlands. We lopen nu weer naar een kasteel. Nou, ik weet wel hoe cultureel ik ben. Dus dat hebben we dan ook wel weer gezien, zeg maar. Maar Rianne, dit is onze reisleider. En die had vurig af 2 jaar geleden in Lapland, iemand in de Kangerflies. Dus die kreeg de opdracht dit jaar ook weer. Schotland, nou, wij echt heel veel zien en heel veel doen. Maar dat gevoel hebben we niet. Het is gewoon heel relaxed, of een relaxed tempo. Maar ondertussen doen we en binnen we de Isle of Skye. Nou, dat zegt zich dat eiland apart van Schotland. Ja, dat is gewoon fantastisch. Echt heel gaaf.
2: Als je nou uit al die activiteiten die je doet en tot nu toe. Want het is volgens mij een van de laatste dagen waarlijk, toch?
1: Ja, we begonnen nou op de droge reizen naar Newcastle. En daar stappen we op de ferry naar IJmuiden.
2: Ja, precies. Maar als je uit al die activiteiten die je doet en of alles wat je ziet. Als je dan één ding uit moest pikken, wat is het dan?
1: Oh, Erik, het hiken, hè? Het hiken.
2: Het hiken.
1: Wel geteld. Volgens mij en wij, ik weet niet, echt een hike. Echt een hike. Nee, de activiteiten, dat was zeg maar de actieve activiteiten, vond ik echt wel dat canyon, wat we door allemaal doen. En dat vond ik echt heel stoer. En dat hoevercraften was gewoon echt gewoon lachen. Dat waren alle drie. Ik kan niet echt kiezen van dat was de bal. Maar dat moet je gewoon doen.
2: Ja.
1: Dat is gewoon dat pas.
2: En er zijn ook wel een aantal activiteiten bij. Dan moet je ook wel een klein beetje moed voor hebben.
1: Nou, dat is het mooie van deze groep. Er is geen, hoe zeg je dat? Groepsdruk. Deze groep, als je iets absoluut niet wil, Zoals bijvoorbeeld die hoogtes van de ziplijnen. Ja, dan doe je dat gewoon niet. Dan wil je dat gewoon niet. En dat gewoon mij ook niet dwingen. Maar je zorgt wel dat je de mooiste foto's voor een kanker krijgt. Dus nee, dat je moet opdragen. Maar deze groep loopt gewoon van, oh, maar ondertussen doen we wel allemaal. En dat is, ja, dat vind ik, bedoel, een van 50 die laat zich zo van een waterval van 5 meter horen. Nou, oké, dan gaan wij dat doen. Ja, dom. Zo'n feeling, zeg maar.
2: Ja, hey, we hebben het over een groep, maar over wie hebben we het eigenlijk?
1: We hebben het over, naast mij stopt nu de reisleiding, dat is Rianne Kramer. En dan hebben we Hermina van Schaik, Jans de Groene, Marlies de Heus, Jenny van Sloten en Anne de Boer. En ik zei toch net.
2: Hey, maak er nog een hele mooie dag van. Doen de dames daar de groeten. En nou, leuk dat je even aan de lijn wou komen.
1: Ja, en het is echt Zwagemans. Ik heb leuke camping te zien. Maar met een caravan moet ik lachen.
2: Ik ga niet links rijden, dus dan weet je dat alvast.
1: Nou, het is echt best wel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon dat rotonde. Dus dat is de eerste. En nou, dan Donovan of Windje eraan. Het is echt heel makkelijk rijden.
2: Ja, en jij ook rijden met iemand iets achter Joto, toch? Daar houd je toch ook zo van?
1: Ja, en ik dorm heb ik een bus.
2: Oh. Dus, Ja. Hey, maak er nog een mooie dag van. Doen dames de groeten.
1: Zal ik doen.
2: Doei.
3: Je moos op de radio.
4: Ik denk ook dat er nog wel een rotondetje vrij is.
0: Ik denk het ook. Ja, ik vind het.
4: Voor Visser in de Vries.
0: Ja.
2: We stonden in de fake.
0: We stonden weer in de fake. Nou, dit is weer radio, hè, Visser in de Vries. Het is weer hier een grote klerenbende.
3: Visser in de

0: Ja, het moet heel snel, zeg Mark. Dus we kunnen nog even, een klein beetje nabeschouwen en een beetje voorbeschouwen. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: We hebben natuurlijk, of je naast me zit, zo klinkt.
2: Ja.
1: Oké. Ja, ik sta hier op het sportpark, dus bereik is goed.
2: Ja. Ja, bereik. Hey, ja. Vorige week, Neo, wat moet er beter vanmiddag?
1: Ja, nee, dat is onacceptabel. Vorige week tegen Neo. En als ik de zere vinger erop kan leggen, ik heb geen idee. We hebben ons goed voorbereid. We hadden ons goed voorbereid. We hadden een goed plan. Duidelijke afspraken gemaakt. Nou ja, goed. En eigenlijk de eerste helft, vanaf de eerste seconde was het gewoon niet goed. We kwamen niet in duel. De intensiteit was te laag. Dus dat is onacceptabel. En dat hebben we ook besproken. En we hebben afgelopen dinsdag een oefenwedstrijd gehad tegen een jong Almere City. Nou ja, en daar zie je dat het er toch heel anders uitziet. We staan anders op het veld. We komen de afspraken na. Het vertrouwen is er dan. Ja, dan ziet het er heel anders uit.
0: En dus dat moet dat vanmiddag goed komen?
1: Nou ja, we weten wat we willen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Ja. En laat het een hele, hele, hele goede waarschuwing zijn afgelopen zaterdag. Wij zijn een team die altijd 100% gemotiveerd moet zijn. We zijn een team die altijd 100% in de duels moet komen en geconcentreerd aan de wedstrijd moet beginnen. En als dat niet het geval is, zijn wij heel kwetsbaar. We hebben afgesproken dat niet meer gebeurt.
2: Is Quick 20 een team wat Urk past?
1: Ik vind Quick 20 wel een goed team. Met wel een nieuwe trainer, een nieuwe manier van spelen. Maar wel een team met jonge jongens. Veel dynamiek daarin. Een goed team. Dus wij moeten vol aan de bak vandaag.
2: Heb je alle ingrediënten die nodig zijn voor een overwinning?
1: Ja, absoluut. We gaan het met de jongens doen die we hebben. Die we tot onze beschikbaarheid hebben. En dan spierballen tonen.
0: En je moet de bespreking in, Mark?
1: Ja, gaan we doen.
2: Hey, maak er een mooie voetbalmiddag van.
1: Komt goed, dankjewel.
2: Joe, hoi.
1: Hoi.

0: binnen nog druk aan het proberen om onze kandidaat voor de 5 op een rij te pakken te creëren. Ja, ik wist wel dat hij ergens mee bezig was. Hij zegt, maar we gaan nog gewoon proberen. Ik denk toch dat hij druk is.
1: En waar mee bezig?
0: Hij, we hebben het over Klaas Bakker. Klaas Bakker zit in de organisatie van JC on the Road. Dat is een hele dag met een puzzeltocht met auto overal op aan. En dan kun je punten verzamelen. En,
1: as we speak.
0: As we speak.
1: Ik denk niet dat wij 5 op rij gaan doen, denk ik.
0: Ja, of iemand moet nou gewoon spontaan willen bellen dat we door even een 5 op een rijtje mee doen. Gewoon een poging maar.
1: Ja, ik doe die dit al, maar het is geen gehoor aan de andere zijde.
0: Nou, die is de telefoon goed rustig, denk ik.

0: Ja, zat in de plot.
1: Zat in de plot, ja. Wat? Goed, dan gaan we zo richting het ontbijtje. En, als alternatief.
0: Of Klaas moet nog terug op bellen. Klaas, als je luistert, ben bang of niet. Mensen, als je Klaas te pakken kreeg, geef hem even een... Ja, maar misschien het hij er ook.
1: Ja.
0: En dan schuiven we hem de volgende week. Het is niet anders.

0: Ja, iets is vroeger. En dan ons gewend bennen, dan gaan we toch het ontbijtje. Die is al weg hier, als het goed is. We gaan bellen.
1: Sst.
2: Met Annette.
0: Annette, je spreekt met Kees de Vries en Henk Visser. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Visser en de Vries, je bent live op de radio. Even voor
2: Oh, wat leuk.
0: Oh, nou, dat klinkt wel...
3: Het klinkt heel positief.
0: Ja, dat klinkt zeer positief. Hey, Annette, is er even voor de... Hoe noem je dat? Om het af te vinken.
3: Voor de administratie.
0: Administratie, is er wat bezorgd?
2: Ja, ik heb vanochtend een ontbijt gehad en ik weet niet van wie.
0: Oké.
3: Okay, ja, van Oes.
2: Nou, dankjewel dan.
3: Nee, wij binnen het duurgiefluk. Maar wij hebben iemand aan de andere kant van de lijn die dacht... Nou, Annette moet nodig een ontbijtje creëren.
0: En dan is het de bedoeling, Annette, om toch een klein beetje met een ja of nee vraag erachter te komen... Aan wie je dit ontbijtje te danken hebt? Ze luistert nou mee, of hij.
2: Ja.
0: Dan moet je dus een vraag stellen die met een ja of een nee is te beantwoorden.
2: Is het familie?
3: Ja, degene dan is het familie.
0: Aan de andere kant, die moet nou ook reageren, hè?
2: Nee.
3: Nee, geen familie.
0: Het is op gang, hoor.
2: Is het een maat?
4: Lastig.
3: Nee? Lastig.
2: Lastig.
0: Ik denk het wel.
3: Nou, ze heb je in ieder geval ogen.
0: Nou ja, maar wie het is, als je in die relatie zit en waar u niet zit, dan ben je natuurlijk... Er is ook een spreekwoord van, hè? Dus, maar zeg ik niet.
3: Je maakt het wel heel cryptisch, Kees.
0: Nou ja, er komt niet zoveel achter.
2: Zal ik
0: het
2: spreekwoord
0: zeggen?
2: Die bij me in de straat woont?
0: Ja.
2: Ja. Ja, is het een buurvrouw?
0: Nou, je komt dicht in de buurt, hoor, Annette.
4: Heel warm, ja.
3: Ja, welke nou, hè?
0: Ja, welke, ja.
2: Nou ja, dat kan de marine.
0: Ja, ja, dat is...
2: Alice.
0: Nou... Oh, nou, goedemorgen, Alice. Ja,
4: goedemorgen,
0: jongen. Goedemorgen. Hey, het spreekwoord wat ik op doelde, beter een goede buur dan een verre vriend.
3: Oh,
0: dus
3: zo,
0: ja. Ja, ben je een moos? Ja, dan ben je toch maar eens moos.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Hey, Alice, waarom vind je dat dan net dat ontbijtje wel verdiend hebt?
4: Nou, die mag wel 10 ontbijten.
0: Oh. Was er niet genoeg?
3: Was niet genoeg?
0: Nee.
4: Nee, nou ja, net het jaren geleden is waar het tijd had. En nou is ze van de week allemaal op die plekjes dat een weghalen. Waar nog onduidelijkheid over is. En nou, soms heb je gewoon een oppeppertje nodig. Nou, en als dat van een paar uur een vader kan komen, dan doen we dat met alle liefde.
0: Ja, Annette, Alice is je buurvrouw. En,
2: ja.
0: Dan, je zegt ook net, dat kan de marine wezen.
2: Ja.
0: Dat is Alice. Heb je een bijzondere baan met Alice?
2: Ja. Ja. Dat klopt, die heb ik toen een hulp.
0: Dan is het toch wel belangrijk dat je iemand zo dichtbij in je buurt hebt.
2: Ja,
0: letterlijk
2: wat
0: en figuurlijk.
2: Mijn grote steun.
0: Ja.
3: Hoe gaat het nou, met Annette?
2: Nou, wel goed. Ik heb wel weer verkeerde berichten gehad, maar het kwam goed.
3: Het kwam goed?
0: We houden de moed erin.
2: Ja.
0: En,
2: dus. Maar het is nog niet helemaal duidelijk, dus... Nee.
3: Maar betekent dat je nou weer eventueel aan het begin van een nieuw proces dan, of?
2: Nee hoor, het is weggehaald. Maar de wonden zit nog open, maar het komt goed.
0: Ja, precies.
3: Als je die berichten had, dan moeten we daarop vertrouwen, toch?
2: Ja.
0: En jij net, ben je al begonnen aan het ontbijt?
2: Ja, ik heb al een roomballetje nodig.
0: Ja,
3: Annette, maak mij niet deur voor wie je komt.
0: Ja, inderdaad.
3: Ik ben erover
0: dan. Ik vreet hem op.
2: Ja.
3: Dat je gelijk hebt.
0: Hey, Annette, ik zou zeggen, loop even een paar deuren verder en geef een kanker de knuffel, zou ik zeggen, toch?
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Ja.
2: Hey, dankjewel, Alice.
4: Ja, met alle liefde, dat weet je, met alle liefde.
2: Ja.
3: Hey, voor allebei, maak er nog een mooie zaterdag van.
4: Ja, bedankt jongens.

0: vijf op een rij.
1: Ja, het is toch uiteindelijk toch gelukt om Klaas Bakker aan de telefoon te krijgen. Maar hè, Klaas?
2: Wat een spulletje. Goedemorgen.
1: Ja, wat een spulletje. Je hebt er geen last van, hoor. Wat een spulletje.
3: Maar ja, dat is wie door uw zaden. Ja, maar Klaas, weet je wat het is? Dan moet ik met Kees gewoon praten. Nou, dat wordt het niet.
1: Nee, inderdaad.
3: Dat wordt het niet.
2: Sorry. Nou, ik mag vanzelf niet te veel verklappen, want ik stond midden in de polder. Want we doen er vandaag JC on the road met de kerk. Maar ik stond in Nederland.
1: Een plekje Nederland.
2: Het plekje Nederland.
1: Ja.
3: Is hij nou ook al iets verklapt waar mensen je moeten zoeken dan?
2: Waarschijnlijk wel, want ik stond niet op de route. Ik ben de mystery guest.
3: Oh, de mystery guest staat in Nederland, jongens. Dus als je daar nog aan raaien bent, Klaas Bakker staat in Nederland. Hé, Klaas, vorige week hadden we Sjoerd Bakker. Ik weet natuurlijk hoe het zit, maar even voor de luisteraars, waar ken je Sjoerd van?
2: Ik ken Sjoerd van de Reformate Kerk. Ik denk dat ik al een jaar of 15 roog aan roog stond met Sjoerd.
3: Roog aan roog, hè?
2: Ja, waar Sjoerd het pastoraat zorg draagt in de kerk. In de ideeën ontwikkeld, in de methodes ontwikkeld. Mag ik aan de achterkant een beetje zijn roggenrol wezen?
3: De praktische uitvoering?
2: Ja, een beetje een agenda in de praktijk. Dat soort dingetjes.
3: Ja.
2: Die rol organiseren.
3: Vandaar dat je nou weer midden in de klei stond?
2: Ja. Ja,
3: ja, ja,
2: samen met nog 24 man aan vrijwilligers. Dus we zijn een mooie route opgezet.
3: Mooi evenement. Ja.
2: Ja, en er een mannen onder het Dordermie.
3: Nou, dat is altijd weer mooi, toch? Dat je hier vijf waard gaat.
2: Ja, maar daar ken ik Sjoerd van. Dus vandoor dat hij me waarschijnlijk duurder gegeven heeft.
3: Ja, dat houdt dan verder weinig te raden over.
1: Ik ook oefent, Klaas. Op vragen, waarvan dan gewoon ik. Nou, als je dit gewoon vragen, dan gewoon ik hier op antwoorden. Of dit
2: nee,
1: op antwoorden.
2: Ik kom er volledig bleu in.
3: Ja, wij ook hoor.
2: Komt zoals je komt en een God zoals een God, zou ik maar waar zeggen.
3: Hé, voordat we beginnen, nog even. Wie is Klaas Bakker?
2: Klaas Bakker, 38 jaar, getrouwd met Carolien. Vader van Rick en Lize. Rick is 3 jaar, Lize is 3 maanden. Werkzaam bij Seafresh Retail. Samen met een prachtig team en 275 FTE. Nu gaan we dagelijks vissies klaarmaken voor de klanten in de supermarkt. In de Noors maak ik misschien een bijdrage binnen de kerk, binnen de jeugdcentrale. Dus daar kun je me een beetje van kennen.
3: Duidelijk, Klaas. We gaan beginnen.
0: Vraag 1.
1: Ik geef je morgen een jaar lang vrij, Klaas. Wat ga je doen?
2: Oeh, een jaar lang vrij van alles.
1: Ja, van alles.
2: Nou, genieten van mijn gezin.
1: Dat is wel een beetje hoe noem je dat? Cliché.
2: Een dooddonder.
1: Ja, ik bedoel, genieten van je gezin doen je, als het goed is, op elk moment, maar dat je dat kunnen, toch?
2: Ja, ja.
1: Je kreeg nou een jaar lang vrij en dan...
2: Ja.
1: Dan gaat dat genieten in eeuwige duur.
2: Zeker.
1: Maar dan
2: kan ik dat volledige jaar op mijn gezin storten.
1: Ja, maar dan zou je vrouw lekker mee weer...
2: Nou,
1: ik ben een jaar dan vrij. Ja, ik ga mijn hele jaar gewoon op je storten. Dat wordt er niet. Je moet gaan doen wat je dus... Nou, dat had ik altijd willen doen. Ik heb verplichtingen. Ik heb de kerk. Ik heb mijn werk.
2: Ik zou niet weten wat ik een jaar niet zou doen.
1: Nee, en wat je wel zou doen. Wat je wel zou doen. Ja. Het is een muurzame relatie, Klaas.
2: Sorry, Kees. Nee, wat zou ik een jaar doen? Nee, ik denk dat ik echt dan de tijd zo niet meer om op uit te trekken en leuke dingen te doen. Echt leuke dingen. En kijk nou in de stramien bijvoorbeeld van Lies is naar 3 maanden. Dus die komt zo om 7 uur voor de eerste lesing.
1: Ja.
2: En dan begint de dag. Nou ja, dat zou voorlopig nog wel even duur blijven gewoon. Dus wat gewoon niet dat jaar doen, niet stillen zitten. Gewoon lekker dingen doen met je.
1: Ja, wat goed je doen, Henk?
3: Een jaar lang...
1: niet een jaar lang. Je kreeg morgen een jaar lang vrij. Want die zegt dat echt gewoon een jaar lang...
3: Nou, ik zou me toch wel maar willen verdiepen in de audiotechniek.
2: Oh,
1: ja, dat is dan mooi. Breng je maar dan een jaar vanochtend.
2: Dat valt niet, oké. Okay? Dat valt niet.
3: Klaas, je vraagt je groen of waarom ik nog met Kees Radio maak.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Ik zou...
2: Je lijkt me nog gauw duo, dus ik snap dat wel.
1: Ik zou... jou en op tv... ja, die komt binnenkort ook op de Nederlandse tv. De Arnoud Aben.
3: Ja.
1: Die maakt dat programma's dwars door Nederland.
3: Oh ja.
1: Dwars...
3: Ja. Ja,
1: nou binnen ze dwars door de Pyreneeën.
3: Oh,
1: geweldig.
3: Ja.
1: Dus dat zou ik doen, denk ik.
3: Mag ik dan mee?
1: Dan moet je op mee.
3: Oké.
1: Okay. En dan vul ik toen jaar alweer.
3: ja.
0: Vraag 2.
3: Klaas, wat zou je troggen willen draaien?
2: Wat ik troggen zou willen draaien? Voel man, wat een vraag. Ik heb niet aan er geen speer van of zo, wat ik zou willen terugdraaien.
3: Nee, je hoeft er geen speer van te hebben. Maar dat je denkt van, nou, dat, wat, met de kennis die ik nou heb, zou ik het iets anders doen.
2: Ja, dan zou ik minder grezen worden wezen.
3: Minder grees? Maar die, de grees komt dan ook ergens verdien.
2: Ja, dat is allemaal dat je bezig bent. Wat zou ik terugdraaien? Ja.
3: Nou, ik ken je, laat ik het dan, misschien een vuurzetje en ik weet het niet, maar ik ken je wel iemand, als je ergens voor hond, dan stort je je er ook volledig in.
2: Ja.
3: Soms ook wel een beetje blind.
2: Ja, maar dat is elke stap die je zet. En dan maakt het niet uit of die stap vuurrecht is of achterrecht is. Binnen allebei is een stap. Dus in die zin, dat zou ik wel willen gaan. Ja, wel goede vragen, jongens.
3: Ja.
2: Maar... kijk, als ik de teert zou kunnen terugdraaien,
4: ja, dan had ik hier vandaag ook niet zo.
3: Ja, denk je dat?
2: Ja, dat denk ik echt. Dan had ik ergens in een dierentuin lopen of zo. Met een verzin.
3: Maar daar proef ik een beetje uit van. Ik besteed eigenlijk een beetje te veel teert nou aan dingen, terwijl ik ook dingen met mijn gezin kan doen.
2: Ja, maar dat riedel zo'n beetje niet de dag duur, hè. Kijk, en door in de juiste balans vinden en de goede mix, dat is nog wel eens een uitdaging. Dus in die zin zou ik nog wel eens dingen willen terugdraaien en zijn er maar teerkringen.
3: Nou, dat kan ook, jongens.
2: Maar ja, met de dingen die we nu gaan doen, ontmoet enkel maar gave mensen. En leuke groepen binnen vandaag, hè, bijvoorbeeld. Maar wat zou ik terug willen draaien?
3: Ik heb hem al gehoord, hoor.
2: Ja, helemaal hoort.
3: Ja, ik heb helemaal wel hoort. Die willen maar toch beter nog de balans kunnen bepalen. Dus de balans is nou duur sloegen. Dat zou je willen terugdraaien.
2: Ja, ja, laten we het erop houden.
0: Vraag 3.
1: Ik moet even nog.
3: Kees, moet even nadenken. Dat zie je niet vanzelf, Klaas. Maar,

0: Dus aan de ene kant, als je kijkt naar je muziek, naar je repertoire, zeg maar, naar je notenspel. Dan heb ik zoiets, er zit een instrument en er is ook een stem. En dat, als je dat kunt intoneren en in vorm kunt geven, nou, dan ben je een magische muzikus achter de knop. Dus ik zou, als ik luister ook maar andere keren naar muziek, dat ik er veel om dingen in doe.
1: Maar je kunt er wel ervoor gewoon zetten. En van, ik wil nou muziek luisteren.
0: Ja, ja. En ook gewoon dat ik het dan bijvoorbeeld het versie opzoek en op andere manieren lot zingen of spuren.
1: Oké. Okay.
2: Vraag 4.
3: Zeg Kees. Het is jouw antwoord, Klaas, dus daar blijven we ook bij. Hey, vraag 4. Wanneer was je voor het laatst trots op jezelf?
0: Trots is een beetje een hoogmoedig woord.
3: Nee, mijn vraag is trots.
0: Wanneer ben je trots op jezelf?
3: Wanneer was dat voor het lijst?
0: 20 minuten geleden, toen de auto uit de poort riep. Toen was ik trots op mezelf dat ik het binnen een uur redden had.
2: Vraag 5!
3: Het is al genoeg antwoord, Kees. Of ja, Klaas. Het is al genoeg antwoord. Dus, ja. Dat is toch prima? Een prima antwoord.
1: Oké, de laatste vraag, Klaas. Dat is de vraag wat je over na mocht denken. Waarom heb je dit nummer een keuze?
0: Momentje, oké. Ja, deze mag je dus kennen. Daar moet je alleen naartoe.
1: Ja, oké. Dan,
0: nee, hoor, dank je. Ik heb ook de radio aan de telefoon.
1: Ja, de radio.
0: Kees, sorry, daar was ik weer.
1: Ja.
3: De vraag was, waarom heb je dit nummer een keuze nou?
0: Mag ik hem ook al aankondigen?
3: Nee, nog niet. Okay. Nog niet.
0: Waarom heb ik dit nummer een keuze nou? Jullie vroegen net al naar de muziek en naar de verschillende muzieklijnen, of een leven zonder muziek of een leven zonder beeld. Dat ik mij de vraag stelde, toen moest ik wel even goed nadenken. Want het eerste versie wat bij me boven kwam, dat was een versie van Fokker Geert Hoekstra. De versieschrijver, natuurlijk alleen bij het album met de bracht. Maar ook in zo'n versie is Alleen for You. En eigenlijk een ode aan de vrouw. En ik kwam door me in aanraking met mij. Sinds dat Rikke Beuren is, waar ik hem het elke dag. Dat ik er gewoon zing. Voor zijn moeder. Dat doen we dan samen. Maar tegelijkertijd, 2 weken geleden met je vrouw, Kees, met Skap, Skapschool.
1: Ja, ja.
0: Toen passeerde hij op Nijterrevue, gezongen door Rensje Bakker. En dat raakte me zo. Gewoon puur hoe Rensje het zingt, hoe Rensje het brengt. Dus dat is zo'n versie dat u mijn hoofd in speelde, maar dit versie expliciet, dat gaat over morgen en over vandaag. Wie ik vandaag ben, word ik vandaag toe of denk te wezen, en dat morgen één keer anders kan wezen. Nou, dat u in het daglicht van 11 september, een bult mensen dachten, luister doel bereikt wel, die leven en luister leven, en in één keer zat je leven op zijn kop. Die link legt met het komende versie wat jullie gaan aankondigen. En hoe ik die zelf invul. Waarvoor ben ik vandaag geroepen? Wie wil ik vandaag wezen? En wat wil ik betekenen voor degene die naast me stoom, om mijn ene stoom en die ik mag dienen?
3: Nou Klaas, wij gaan hem niet aankondigen. Je gaat hem lekker zelf aankondigen. Wij wensen je met JC on the road nog heel veel plezier en een leuke activiteit natuurlijk toe. Dus we zeggen, Klaas, het allerbeste. En hierbij kondig lekker je nummer aan.
0: Yes. Nou, het nummer wat ik een keuze heb is Vive la vida, vier het leven. En als je daarin luistert, het is een versie van Coldplay, dan luister je naar vandaag en dan luister je naar morgen.

0: Dat was hem, de tweede van dit seizoen alweer, na de zomer, van Visser in de Vries. Ik zou zeggen, ik heb niks aan het toe te voegen.
1: Nee, inderdaad. Ik zou zeggen, maak er een mooie zaterdag van.
0: Maak er inderdaad een mooi weekend van.
1: En tot wij zijn volgende week.
0: Volgende week weer.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
3: Ja, hallo jullie allemaal. Het is weer tijd om terug te gaan in de tijd. We gaan 2026 even verlaten. En we gaan de komende 2 uur hier op Urk FM weer naar vroegere jaren. Misschien heel erg langer geleden. Misschien ook wel naar een jaar wat je nog heel goed kunt herinneren. We houden nog even als verrassing welke jaren het binnen. Maar er zijn wel bijzondere jaren om iets over te vertellen. Klaasjelle, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Je hebt ook al het nodige bekeken in de archieven. Is er iets bijzonders op te vullen?
4: Nou, het valt eigenlijk wel heel aardig mee. Misschien dat ook nog wel een beetje moet komen.
3: Oké, nou, we gaan er zo uurgebruikt over praten. We gaan dit uur terug naar 4 september van een jaar. Het was een normale nazomerdag met droog weer, periode met zon en een temperatuur van 21 graden.
4: We kijken op de tv naar Sterrenslag, Catharine Keil en de Late Night Talkshow van Peter-Jan Rens.
3: En een bijzondere prijs in de staatsloterij. Je kreeg een 50 jaar lang 2000 gulden per maand. En die prijswinnaar had nou dus al bijna 7 tonnen gekregen en had nog zo'n 5 tonnen te goed. Dit is het Urkernijs in muziek van donderdag 4 september
2: 1997.

0: Ja, en dat was een Bob van Hensen. En daar kreeg je, als je een knuipje in uit zette, wat je eigenlijk niet uit moet zetten. Zullen we gewoon eens kijken of het er op night kunnen instarten. Dat kan. Als je even het eerste Nice-bericht voor u lezen, Pascal.
1: Ja, dat kan ik wel even doen.
0: Zal ik even Hensen opzoeken?
1: Nou ja, een foutje maken, dat maakt niet uit, hè. Op de vuurpagina van het Urkerland sting een foto van grote beuzen die langs de Urkerweg naar de Aven liepen. Die was hem bedoeld voor het transport van zaad naar de Nijste Woenweek van Urk, die op de kavel van Veldhoen langs de Urkerweg zou komen. Maar dan 330.000 kubieke meter zaad was er nodig om de grond vuur te belasten, om zo te voorkomen dat die naaie Woenweek meteen zou gaan verzaken. Eerst worden het zaten opgespuit om dan...
2: Dit is Urke Vem. Met Ome Kieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
0: Ja, goedemiddag jullie allemaal. Het is zaterdag 12 september. Klaasjelle en ik zitten in de studio van Urke Vem. Met dank aan Visser en de Vries voor de afgelopen 2 uren. Klaasjelle, jij ook goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan weer 2 mooie uren van maken. Ja, het volgende uur, dat kan ik alvast wel verklappen. Dat wordt een uur van na 2000. Dat wordt een heel bijzonder uur. Een bijzonder jaar ook vooral. Dit eerste uur gaan we terug naar de jaren 70. Welk jaar het is, dat zeg ik er nog niet bij. Het was een dag waarop het droger was, met zonnige perioden. En een temperatuur van 18 graden aan zee tot 22 in het zuiden.
1: Op de televisie konden we kijken naar Het Kleine Huis, de EO Zomerkrant en Black Beauty.
0: En Urk telde op de dag waar we het over hebben, om precies te wezen, 10.114 inwoners. Dit is het belangrijkste Urkernijs in muziek van dinsdag 11 september
2: 1979.

0: The Wistars met onder andere Michael Jackson en Diana Ross. Sting op nummer 37 in de top 40 van 11 september 1979. En dat is de dag waar we dit komende uur op terugkijken. Kieken. Klaasjelle, wij binnen de archieven van het Arkeland weer duren gewoon. We hebben weer wat opvallend nice zien. Maar in die tijd had het Arkeland op pagina 3 elke week een rubriek met wat kleine nice. Het plaatselijk nieuws. En kleine berichtjes, maar wel opmerkelijk. En laten we daar eens mee beginnen. Bijvoorbeeld een bericht van een bakker die zijn trouwring al 5 jaar en 10 dagen kwijt was. Hij wist dus precies wanneer hij hem was verloren, maar niet waar. En ondanks al het gezoek bleef de ring kwijt. Totdat de bakkerij waar hij werkte worden verbouwd. Toen de timmerman een paar tegels had weggehaald om een muurtje te messelen, zag hij wat glinsteren. En ja hoor, dat was de ring. De bakker had geen idee hoe hij daar terecht te komen was. Maar de ring was in elk geval wie terecht. En er kwam geen 5 jaar en 11 dagen van wachten.
1: Nou, ook een berichtje van pagina 3. Op de kruising van de Lange Dam en de Olkekamp bij de poort was een paard aan de ring door een auto. Het dier had de botsing niet overleefd. Het op hollen sloegend dier kwam plotseling de weg oplopen en de bestuurder van de auto kon hem niet maar ontwikken. Het paard raakte zwaar gewond aan zijn buk, maar hulp mocht niet maar baten. Hij was waarschijnlijk losgebroken uit zijn weiland nadat hij was verscheuten van een brommer.
0: Onder de kop typisch een Belg schreef het Arkeland een bijzonder verhaaltje van een Belg die logeerde in hotel Het Wapen van Urk. Hij kwam er namelijk achter dat hij zijn knip kwijt was. En daar zaten 20.000 francs in. En dat was ongeveer 1500 gulden. Vriend Belg, zoals het Arkeland schreef, lichtte de politie in. En wachten was nou op een Agatha Christie-achtig mysterie waar dat geld nou gebleven was. Maar dat mysterie liep met een sisser af. Want de Belg kwam na 2 dagen op het idee om eens onder zijn kussen te kijken. En daar lag de knip nog helemaal vult.
1: Nou vooruit, nog één berichtje van het plotseling nijs. De gemeente waarschuwde de bevolking om geen chloor in andere gevaarlijke stoffen over de vullenzakken te gooien, die stingen te wachten om opgehaald te worden. De gemeentelijke vullenophalers hadden er namelijk nogal last van, bijvoorbeeld door chloorvlekken op de warkleding. We waren waarschuwd dus.
0: Ja, dat was dus in de tijd dat er geen containers waren. Maar je kon gewoon je vullenzakken en al het andere afval gewoon aan de kant van de weg zetten. Dit is Ommekieken op RKFM op deze zaterdag. We gaan terug naar 1979, ook naar de muziek van die tijd. Dit was de nummer 38 in de top 40 van die week. Umberto Tozzi en Gloria.

0: Een van de groepen uit de jaren 70 die altijd wel garant stingen voor kwaliteitsmuziek. Roxy Music was dat met Angel Eyes en dat sting op nummer 18 in de top 40.
1: We gaan weer verder met het volgende blok, Arrakanijs. In het Arrakenland van 1979 sting ook de rubriek Van de Haven met daarin nijtjes vanuit de haven. Zo had de UK 195 van skipper M. de Boer een plekje in de Oosthaven gekregen om een naaie motor in te laten bouwen. Dat gebeurde door de firma A. en L. Hoekman en het ging om een Bolnes van 850 pk. In Kootsterlille was het casco van de naaikotter voor A. de Vries en zonen te walteren laten. Het is de UK 42 en is 38 meter lang en 8 meter breed.
0: De gemeenteraad wist 42 agendapunten in een razendsnel tempo duur te nemen, want de raadsvergadering was volgens het Arrakenland kort van duur. Er sting niet bij hoe lang of hoe kort die dan was, maar als het Arrakenland schreef dat hij kort was, dan was hij kort. Maar als een van de redenen van die snelheid worden gegeven, het feit dat, en ik citeer, twee onderwijzende CDA-raadsleden afwezig waren. Alsof die ervoor zouden zorgen dat zo'n raadsvergadering veel langer zou duren.
1: En een van de onderwerpen die besproken moest worden, was de voortgang van de tennisvelden. De Arraken Tennisvereniging was al in 1977 opgericht, maar na 2 jaar hadden ze nog geen eigen buitenbonen. Gemeentebelangen vonden dit allemaal veel te lange duren, maar wethouder Leendert Brouwer had goed nijs. Het onderzoek was klaar en zou binnenkort in de sportcommissie besproken worden, maar voor 1979 zat een eigen buitenbon er al niet meer in voor T77.
0: En het ging eindelijk weer eens wat beter met de visserijen. Na de dramatische jaren, na 1973, onder andere veroorzaakt door de olieprijzen in die periode, worden er in 1978 eindelijk weer een beetje winst gemaakt door de meeste kotters. Het onderzoek van het LEI, het Landbouw Economisch Instituut, bleek dat de totale besomming zo'n 350 miljoen gulden was. En dat was een stijging van 16% ten opzichte van 1977. Dat betekende niet dat alle problemen van het verleden al voorbij waren. Alleen een deel van de verliezen worden door die winst van 16% goed gemaakt. Zo direct dan gaan we eens kijken wat er buiten er gebeurde op 11 september 1979. Eerst is hier de nummer 10 uit de top 40 van de politie.

0: vrouw die erachter kwam dat een gewoon scheidsrechterfluitje ook kon dienen als instrument op een plaat. Dit was Donna Summer en Bad Girls. We gaan eens kijken naar het nice van Beurt en Ark. Het nice van 11 september 1979. Dingen die moest opvullen in de kranten van toen. 11 september 1979 was de dag van zangeres Rita Hovink, die op 35-jarige leeftijd was gestorven. De zangeres van hits als Ai Ai Dolores en Laat Me Alleen was al langere tijd ziek. Ze liet een man en een dochter na.
1: 11 september was ook de dag van de directeur van de NCRV, die vond dat mensen te veel naar tv kijken. Dat is gek vanzelf om van een tv-directeur te horen. Hij bedoelde ermee dat er te veel naaie manieren van tv kijken kwamen, zoals video, beeldplaat, een soort dvd, kabel en satelliet. Er zou vuist te veel vervlakking komen.
0: 11 september was ook de dag dat de inflatie in Nederland het laagste was van de Ierse Europese gemeenschap. Hier was hij slechts 4%, het hoogste percentage was in Groot-Brittannië met 15%.
1: En 11 september 1979 was de dag dat het thema van de Kinderboekenweek werd gepresenteerd. Je weet niet wat je ziet, wat ook de titel was van het Kinderboekenweek geschenk. De Boekenweek begon op 3 oktober
2: 1979.

0: 1947 te rollen, nadat die jarenlang succes hadden als elft van Mouten McNeil. In 1979 kwam hij te rollen met dit autobiografische Willem. Sting op nummer 17 in de top 40. En daarvoor ABBA met Voulez-vous op de discotour. En dat was nummer 15. Clachère, jij hebt een bijzonder verhaal over een zeilbootje in een IJsselmeerkotter. Een ontmoeting tussen die twee op het IJsselmeer.
1: Ja, want dat IJsselmeerkottertje voerde deze week over het IJsselmeer. Toen ze een zeilboot terugkwamen. Nou ja, dat is vanzelf niks bijzonders. Maar dit was een boot waarin drie vrouwen zaten. Die zaten doodgemoederd op een bootje. Nou, deze tijd zouden we zeggen dat dat niet zo bijzonder is. Maar in 1979 was dat dus wel zo. De vrouwen zeiden tegen de visserluin dat de luizen mannen aan het werk waren en dat ze maar waren gewoon zeilen. Of eigenlijk om te oefenen in het zeilen, want echt goed konden ze nog niet. Van de winter gewoon ze op een cursus navigeren. En dan willen ze volgend jaar de oversteek maken naar Engeland omdat daar alles zo goedkoop is. Of dat allemaal dure gewoon is, vertelt de krant niet.
0: Nee, en daarnet hadden we het nog over een inflatie van 15% in Engeland. Dus zo goedkoop zal het ook niet zo wezen, denk ik. Maar goed, iets anders. Het bedrijf Urk Vlees had zich net gevestigd op Urk. En was gul voor de Urker jeugd. Ze hadden 10.000 gulden klaarleggen voor projecten voor de Urker jongeren. Zo kreeg de MAVO 2500 gulden van die 10.000 gulden voor het Urgelfonds van de school. Hetzelfde bedrag kreeg de visserijschool voor een naaibut en boordmotor. De spuultuin kreeg 1500 gulden en het museum kreeg 1000 gulden voor jeugdactiviteiten. Een wat bescheidener bedrag, maar minstens zo belangrijk, was voor het scheepje. Die kreeg 700 gulden. Urk Vlees was dus gul, maar echt lang is het niet uithouden op Urk. In 1981 verdween het bedrijf weer om rond 2000 definitief failliet te gaan.
1: In een week tijd waren er twee ongelukken op de kruising van de Staatweg, de Weijershoek en de Vormtweg bij de MAVO. Er waren geen ernstige gevolgen, maar toch zien het Urk land dat er nou wel echt wat aan die kruisingen doen moet worden. Dat gebeurde uiteindelijk wel, want er kwam een rotonde, maar die kwam er pas na 2000.
0: Het hield de gemoederen op Urk al anderhalf jaar bezig. De plannen voor een groot recreatiepark buiten Urkerbos met 50 vakantiebungalows. Initiatiefnemer was Bertus Blom en het plan heette dan ook Blomhof. Na die anderhalf jaar van plannen maken vond hij nou wel eens tijd dat de gemeenteraad zich zou uitspreken. Maar dat lag toch wel wat lastig. Een bungalowpark is mooi, maar hoe zit het met de zondagsrust? Dat was voor de gemeente en voor de raad een heel lastig punt. Bertus Blom zei dat hij aan alle bezwaren tegemoet kon komen, maar toch liep niet iedereen over van enthousiasme. In het Urkeland van 11 september 1979 was te lezen dat de Roslin een rapport hadden gekregen van Blom met daarin een pleidooi voor zijn plannen. Als je trouwens die pagina wil zien, moet je even naar onze Instagram gaan, want daar staat hij op. En zie je ook een tekening van hoe zo'n vakantiebungalow in Blomhof eruit zou komen te zien. Nou ja, we weten inmiddels dat behalve een groot bord dat er ooit stond, het nooit wat van de Blomhofplannen is gerealiseerd. En zo gaat het af en toe met plannen die groots worden aangekondigd, maar door allerlei redenen er toch niet komen. Zo direct het Sportnieuws van 11 september 1979. Maar eerst muziek uit dat jaar. Tubeway Army uit Engeland, vol met synthesizers. Our Friends Electric.

0: Shirley Bassey was in 1974 42 en dat was voor muziekbegrippen behoorlijk oud. Dus het was best wel opvallend dat ze met deze discoplaat kwam. This is My Life sting in de top 40 op 11 september 1979. Dat is de dag waarop we dit uur terugkijken. En dat doen we ook met het sportnieuws van die dag, van die week. Klaasjelle, wat was er te melden op sportgebied?
1: Ja, wij waren door de archieven van het Tarkenland aan het zoeken. En toen kwam ik een artikel terug over de TTVU. Nou, ik vroeg aan mijn vader van, nou, wat is dat? En toen zei mijn vader dat de tafeltennisvereniging was. Ik weet ook niet of hij nog bestond. Maar het is dus wel, na 20 afleveringen van Ommekieken, is het dus de eerste keer dat we het over tafeltennis hebben. En

0: 2-2 en dat kon erg blij mee wezen, schreef het Erke Land. Erik Heen had namelijk een paar minuten voor tijd een hele makkelijke rieve strafschoppen kregen. Erik was daarmee goed van start te gaan in het nieuwe seizoen met 3 punten na 2 wedstrijden. En dat was in die tijd dus nog een winst en een gelijkspel. De Orca's moesten basketbal natuurlijk een eredivisionist BV Groningen en dat hadden ze net aan niet gewonnen. Groningen sting met 66-62 vuur, maar doordat Orca's basketballer Brewer Gray keiharde ongeruid werd, moest de Groninger Moeserine van Groningen eruit en gaven ze de schuld aan de te gladde vloer. De scheids die trapte in die smoes en staakte de wedstrijd en dus ging de winst naar Groningen.
1: Valspuleraai is van alle tijden in de zaken 1979. Het is wat.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Bedankt voor het sportnieuws van 11 september 1979. Rond de ogen naar de muziek van die dag. Op nummer 6 in de top 40 sting een man die al decennia lang bezig was in de muziek. En in 1979 was hij al voor magere jaren weer helemaal te roggen. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

Cliff Richard in de top 40 met We Don't Talk Anymore. De nummer 1 van die week, die kwam uit Spanje en was van Julio Iglesias, Quiereme Mucho. Ja, het is onze traditie dat de nummer 1 als de laatste plof van het uur draait. Ze trekt No Nice, een heel bijzonder jongen van Noord-Wiedersen. Tot ze trekt. Quiereme.

0: Dit is nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo allemaal. We binnen er weer na 1979 met een nijduur omkijken. Begon dit uur naar een heel bijzonder jaar. En het was niet al te warm. Zo'n 15 graden met veel bewolking en regen.
4: Ja, en we kijken op televisie naar...
3: Ja,
4: we zouden kijken naar allerlei programma's. En we zouden allerlei gewone alledaagse dingen gaan doen op die 11e september 2001. Maar het worden allemaal hangers toen rond 2 uur Nederlandse tijd, kort na een kanger, 2 vliegtuigen in het World Trade Center in New York vlogen. Wat volgde was een dramatische dag in de Amerikaanse geschiedenis met ongekende gevolgen. Maar het leven bij ons op Urk ging eigenlijk gewoon duur. En daarom gaan we vandaag 25 jaar terug in de tijd naar die bijzondere datum, 9-11. Oftewel, dinsdag 11 september
2: 2001.

0: De muziek van 11 september 2001 is onder andere dit nummer van Train, Drops of Jupiter, sting op nummer 6 in de top 40. Ja, we gaan eens kijken naar het Nice op Urk van of rond 11 september 2010. En dat Nice begint met de Nice Sporthal die er moest komen in de Polderwijk. Of liever gezegd, het MFC, het Multifunctioneel Centrum. Want dat was wat ondernemers De Raad en Kees Netel graag wouden. Ze hadden het aanbod te doen aan de gemeente om een dergelijk gebouw neer te zetten. Met daarin dus ook een sporthal waar veel behoefte aan was. Maar de politiek wordt ongeduldig. Het ondernemersplan van de twee was er nog steeds niet en de tijd begon te dringen. Wethouder Willem Baarsen was duidelijk. Voor 18 september moest dat ondernemersplan er wezen. Anders ging desnoods de gemeente zelf die sporthal bouwen. Hoe die er komt, maakt mij niet uit. Maar in 2002 moet die sporthal klaar wezen, zei Willem Baarsen in de gemeenteraad.
1: Het was bijna Prinsjesdag en er zat dit jaar een Urker tintje aan. De klederdrachtgroep Urk was vroegen of ze die dag een deel van de erewacht wouden vormen voor koningin Beatrix. Het ging om 33 Urkers onder leiding van Puk van der Zwan. De hele erewacht wordt gedaan door 200 Flevolanders.
0: Het Piepenfestival, ja, dat is vandaag aan de gang in Emmeloord, maar toen in 2010 ook. Dat sting ook toen helemaal in het teken van de aardappel. Maar een stukje visserijen is er soms ook te zien. En dat was ook in 2010 zo, toen de Urker pooienrokers op het Piepenfestival aanwezig waren. Om door de bezoekers te voorzien van de gebakken vis en gerookte pooien. Was toch weer eens wat anders dan een aardappel of een zekking gratis patat. Ik zou wel weten als ik zou kunnen kiezen tussen of een zekking patat of een gerookte pooi.
1: En wat kies je dan?
0: Nou, dat lesten we zelf.
1: De politie meldde dat 7 Urker meiden aanhouden waren voor meer dan 100 diefstallen. Die hadden ze pleegd in verschillende winkels op Urk en in Emmeloord deze zomer. De meiden hadden de schade alweer terugbetaald, maar ze moesten nog wel vuur komen bij de rechter in Zwolle.
0: En hoe dat overlopen is, ja, dat zegt het Urkeland van 11 september nog niet. Maar
1: onder diefstallen.
0: Ik denk dat ze er niet zo makkelijk van overkomen ben. Oké, is direct maannieuws van die dag, 11 september 2010. Eerst weer muziek van Atomic Kitten. Een Britse meidengroep en die hadden een nummer van de Bangles onderaan de nummer. Eternal Flame.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay sting op nummer 19 in de top 40. En daarvoor Atomic Kitten met Eternal Flame. Die sting toch nog op nummer 9. Maar je zou denken dat de uitvoering van de Bengals toch de definitieve is. Maar ja, die heeft dan ook op nummer 1 gestaan. En dat is wel terecht. We begonnen verder met het Nice van Urk van 11 september 2001. En als je zo het Urk-land bekijkt, dan stingen er toch een aantal dingen in die toen nog toekomstmuziek waren, maar die we nou eigenlijk heel erg aan gewend zijn. Bijvoorbeeld de sporthal die we net noemden. Nou, die staat er al jaren. En ook dit, de koegel was duur de kerk. De reformatorische schoolgemeenschap Pieterzand, het Kampen, kon een dependance op Urk openen. Dat was deze week bekend te worden. Vooral de SGP was er erg blij mee. Volgens die partij waren er andere partijen in de gemeente Rood die de PZ lange tijd hadden willen dwarsbomen. En dat leidde weer tot kritiek van met name het CDA en de ChristenUnie, die zich aangesproken voelden. Het CDA zei dat ze de financiering van de PZ onduidelijk vonden en dat ze zich daar zorgen over maakten. Terwijl de ChristenUnie kwaad was omdat de SGP gezegd hadden dat de ChristenUnie negatieve opmerkingen hadden gemaakt over de Pieterzand. Hoe dan ook, de school zou in 2002 geopend worden.
1: Een tijdje geleden sting in de krant dat kinderopvang Het Bottertje 25 jaar bestond. En dat klopt, want op 20 september 2001 zou de eerste Urker kinderopvang zijn deuren openen. Die deuren waren te vinden aan de Ramswelle en in twee gewone huizen. Het was allemaal nog wat sobertjes inricht, maar de initiatiefnemers hoopten dat het snel zou groeien.
0: En dat is gebeurd, want ze bestond inderdaad 25 jaar. Rien Bogert, de fractievoorzitter van de SGP in Provinciale Staten van Flevoland, die maakte zich grote zorgen over de toekomst van het ziekenhuis in Emmeloord. Nadat de afdeling verloskunde al was gesloten, was nou ook de kinderafdeling aan de beurt. Volgens Bogert zou dat kunnen betekenen dat alle disciplines die met kinderen te maken hebben uit Emmeloord verdwenen in naar Lelystad gaan verhuizen. En, hij zegt, dat is vuist te vaar weg voor vrouwen uit Noord-Flevoland. Nou ja, hij had een voorspellende blik. Want we weten inmiddels dat dit het begin was van het einde van het ziekenhuis in Emmeloord. Alleen het gebouw staat er nog. En dan is het wachten op de slopen samen voordat er appartementen gebouwd worden.
1: De gemeente die had een wedstrijd georganiseerd voor Urker amateurkunstenaars. Wie een mooi kunstwerk kon maken met het thema vrijwilligerswerk, kreeg de kans om dat kunstwerk in het gemeentehuis tentoon te stellen. Maar de belangstelling onder de Urker kunstenaars was niet zo heel erg groot. Sterker nog, er kwamen amper inzendingen. Daarom besloot wethouder Willem Baarsen om de wedstrijd af te lasten. Maar hij bleef optimistisch. Als er alsnog kunstwerken in de stuur zouden worden, zou de gemeente nog eens kijken of er wat moois bij zat.
0: Ik denk niet dat er ooit iets uit te komen is. Maar misschien is het ook wel. We gaan weer luisteren naar muziek in 2010. En dit was een bijzondere plaat. Herman Brood was een paar weken ervoor om het leven te komen. Hij was een sterven. Hij had nog nooit op nummer 1 gestaan in zijn carrière, in zijn leven. Maar dat gebeurde wel na zijn dood met dit bijzondere nummer. Een bijzondere uitvoering van My Way van Frank Sinatra. Hier is Herman Brood.

0: way.
1: Drogen in de tijd op Urk FM met Johan en Clichelle.

0: 2010 had je een talentenjacht op tv, Star Maker. Daar kwam ook een groep uit, Star Maker of Chaotix, zoals ze het later gingen eten. En een van die deelnemers die zong constant dit nummer. En daardoor wordt dit nummer van de Duitse band Raymond uitgebracht in Nederland. En het wordt een succes, want hij sting oog in de top 40 op nummer 30. Althans, hij had ogen stolen en nu was hij weer op de weg terogen. En dat was Supergirl dus. En eigenlijk is dat het bekendste nummer wat uit die hele Star Maker-serie is voort te komen. En daarvoor hoorde je Herman Brood, Wijlen Herman Brood met My Way op nummer 4 in de top 40 van 11 september 2001. Ja, tijd om eens heen te kijken buiten de grenzen van wat er gebeurde. 11 september 2001. Het was de dag uiteraard van 9-11, de aanslagen in New York. Maar dan 3000 doden bij de aanslagen en minstens zoveel in de jaren daarna door ziektes beviel die de mensen hadden opgelopen door het instorten van die twee torens. De wereld zou tot op de dag van vandaag niet maar hetzelfde wezen.
1: 11 september was ook de dag van Maxima, die de aanstaande vrouwen van prins Willem-Alexander. Het stel maakte een kennismakingstour door Nederland. En in de krant van vandaag is te zien hoe Maxima enthousiast ontvangen worden door de Amsterdammers. Een half jaar later zouden ze in dezelfde stad gewoon trouwen.
0: En voor de goede orde, dat bezoek was vanzelf op 10 september, toen we nog niet konden denken wat er op 11 september zou gebeuren. 11 september 2010 was ook de dag dat Feyenoord-fans kwaad waren op een club, want ze vonden een bezoekje aan de Kuip te duur worden. Vooral de Champions League-wedstrijden kostten veel geld en daarom was de Kuip voor de Champions League-wedstrijd van Bayern München van 11 september 's avonds niet uitverkocht. Het goedkoopste kaartje was 55 gulden, het duurste 120 gulden. Overigens zou je denken dat duur alle gebeurtenissen in New York alle Champions League wedstrijden van die avond overlast zouden worden. Maar dat gebeurde niet, want ja, commerciële belangen.
1: Nee, ik had ook nog onlangs iets op Instagram gezien over dat PSV moest toen tegen FC Nantes uit Frankrijk. En de PSV'ers die wouden graag dat die wedstrijd overlast worden, omdat ze zo aardig aansloegen waren door de gebeurtenissen. Maar daar wou de UEFA niet aan denken en dus moest PSV toch nog door een FC Nantes.
0: Ja.
1: Goed, 11 september was ook de dag dat de brandweer van zijn sullige imago afhouw. Geen kortende en koffiedrinkende mannen op de kazerne, maar flitsende reclamespotjes vol actie en spanning. Die moesten ervoor zorgen dat mensen een hanger een leuker beeld kregen van de brandweer.
0: Nou ja, we hebben een paar weken geleden die brandweerdag gehad vanzelf op werk. En dat was inderdaad heel stoer en heel flitsend allemaal. Dus misschien ben er een paar mensen op het idee gekomen om zich ook te melden voor die stoere brandweer. Dit was het internationale nieuws van 11 september 2001. We gaan verder met muziek uit de top 40. Op nummer 11 sting een zangeres uit Canada die een van de leukste platen van dat jaar gemaakt hadden. Nelly Furtado heet ze. Dit was Turn Off The Light.

0: Dat waren Turn Off the Light van Nelly Furtado en Angel van Shaggy. Die op 11 en 17 stingen in de top 40 van 11
1: september 2001. Ja, Shaggy had een wat abrupt einde, maar dat, ja, dat was niks aan te doen.
0: Ja, dan moet hij maar niet doen, want... we gaan verder met door de Nice Blok. Ja, nog wat nice.
1: Ja, wethouder Willem Baarsen, zijn naam is al een paar keer genoemd vandaag. En die ullen nog 20 jaar op als politicus. Niet meteen, pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002. Maar het Urkse Land ul nou al een afscheidsinterview met hem. En daarin riep hij de Urkse politici op om het contact met de burger niet te verliezen. Dat was toen belangrijk en tegenwoordig vanzelf ook. Ook vond hij dat de partijen in de raad wel eens wat vriendelijker voor een kanger mogen wezen. Anders zouden ze het verwijt kunnen krijgen dat het altijd zo'n zeurtje is in de raad. Wat Baarsen jammer vond, was dat de Buitendijkse haven nog niet realiseerd was. Dan hebben we dus over 2001. Het is nu 25 jaar later. En die Buitendijkse haven is er nog steeds niet.
0: De koffiebar die vierde zijn 30ste verjaardag. Het belangrijkste doel was evangelisatie voor jongeren. De oprichters waren onder andere Jan en Pie Hoefnagel, Grietje van Sloten en Dina Loosman. Ook de namen van Kees en Anna Bakker moeten genoemd worden. Het jubileum wordt dit weekend gevierd in de Botenloods met eten, drinken, gebed en uiteraard veel zingen.
1: Opvallend berichtje in de krant. Een spreeuwenkolonie vestigt zich op Urk. Sinds een paar maanden pakken zich elke avond donkere wolken samen boven de eusen van wethouder Stine Kramer-Brouwer en gemeentesecretaris Rien Boger, die toevallig bij een kanger in de buurt woonde in die tijd. Om ongeveer 7 uur valt er een stortbui van geluid neer als honderden spreeuwen neerstrikken in het gemeentegroen tussen het Roer en de Middelbuurt. Het klinkt wel spannend eigenlijk. De buurtbewoners, waaronder dus Stine Kramer en Rien Bogert, die zitten met de handen in het oor. Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om de spreeuwen te verjagen. Maar tot op nou is dat nog niet gelukt. Ze vinden dit kennelijk een lekker plekje om te vergaderen, aldus Rien Bogert. Want wat er ook gedaan wordt, ze bleven terugkomen. Bovendien laten ze een open rommel achter in de luizen vergaderzaaltje. Volgens bioloog Hilde Brouwer is de spreeuwenstorm een vrij bekend verschijnsel. Na het broedseizoen is het vuurjaar zoeken, of in het vuurjaar zoeken de spreeuwende kanger op. Ze zoeken een gezamenlijke slaapplek uit, waar ze dan een tijdje bleven. Als het kouder wordt, en dat is het nou vanzelf in september, dan zal een groot deel van de kolonie wegtrekken naar het zuin. Zo verklaart Brouwer. Ik heb Rien Bogert en Stine Kramer dan nooit maar horen klagen over een spreeuwenkolonie tussen het Roer en de Middelbuurt.
0: Urk kreeg voor het eerst een circus. Dat was tenminste het plan van 2 jonge Urkers, Teun Post en Tim de Vries. Oftewel Pukkie en Ukkie. Het circus besting vooral uit de capriolen van 2 Shetlandponies, Collie en Wolly. De naam van het circus was Slapstick, genoemd naar de va van Tim, die we beter kennen als de Slap. Eerlijk gezegd hebben we er nog niet veel meer van de slapstick hoort, maar het idee was wel grappig. En Tim is net als zijn vader ook al jaren de Slap.
1: Ja, ze trekt weer sportnice uit 2001, Rekijn vanzelf en ook het recreatieve zoolvoetbal. Maar eerst muziek van Mary J. Blige, Amerikaanse R&B-zangeres, die op dat moment op nummer 16 sting in de top

0: Ja, dat was Elevation van U2. Ja, ook die plot was wat aardig kloor dan we het dacht hadden. Was een nummer 7 hit in september 2001. En daarvoor hoorde je Mary J. Blige in The Family Affair. Laten we eens naar het sportnieuws kijken. En dat doen we met Klaas-Jelle vanzelf. Waar ging het over in september 2010?
1: Ja, het voetbalseizoen was weer in volle gang en Hurricane dus ook. Deze week moesten ze de wedstrijd tegen het Friese Drachtster Boys spelen. De echte uitblinker die wedstrijd was Fokke Jan Gnolle. Hij domineerde het Urker middenveld, schreef het Urkeland. Later scoorde hij ook nog het winnende doelpunt door de bal van buiten de 16 in het doel te schieten. En waar het voetbalseizoen dus al lang onderweg was, is het seizoen pas net begonnen bij de basketballers. Het heren, vrouwen en de juniorenteams werden getoond aan het publiek door het houden van oefenwedstrijden. De sfeer bij de teams was goed, net zoals bij het publiek. En de uitslagen waren erg goed voor een eerste oefenwedstrijd volgens het Turkenland. Het recreatieve zaalvoetbal was moeizaam van start te gaan en dat had vooral te maken met de naaie regels. De stuiterbal maakte plaats voor de plofbal en daar moesten de teams nog even aan winnen. Ondanks dit allemaal was het een hele doelpuntrijke avond. Chelina's won bijvoorbeeld van een thriller van Tamek Groep met 7-6. En Prota Projectontwikkeling verpulverde het wapen van Urk met 7-0. Dat was het sportnieuws.
0: Ja, dankjewel, Klaas-Jelle. Ja, 2010, 11 september. Er kwam ook erg wat muziek naar buiten, naar die gebeurtenissen in Amerika.

Live in Overcome, een van de hits uit 2010. We laten dit bijzondere jaar achter ons en we eindigen met de nummer 1 van toen, Alicia Keys.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: tikkertje. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen.

0: Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld.

0: veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: could break my heart.
1: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mocht zetten voor ja. Het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zinger van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uithangen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou is hij er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb echt gewoon gestuurd zijn nice belukking stof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: Magolowski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, Magolowski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Nee, je tweede vind ik nog een weg.
0: Ja, helemaal met hoe jongens rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de lesuitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust in de app in naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knop, kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: Ja, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen, maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, en die aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden we aardig bleden.
1: En de belangrijkste, vergeet onze Spotify playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk wel toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het is, ja, ja, het is, wij zijn een radio, dus dat is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké, okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest 10 weken lang. Ik was vanochtend was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het kiezen van we moeten in deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jaren al draaien. En toen kwam ik er niet gedachte van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch gewoon een paar inzet, maar...
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: kijk, nou,
1: het schiet lekker op.
0: Voor de volgers,
1: dan komen er zo met ook nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naar nummers luisteren. Dat komt
1: van.
0: Helemaal goed, ja. Hé, hey, Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar het
1: lekker
0: is ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee.
1: Ik vind het hier aardig koud in de
0: studio. Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even die dingen op een rijtje te zetten. En toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, daarna is het toen je binnenkwam. Ik nou, kwam eerst de dierken.
0: Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of 6, alle 7 uur kom ik terug. En toen was het zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt mijn weekend wordt het nog warmer. Ja. Ik begreep. En dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zijn, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja,
1: dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt het al niet slapen. Maar... Vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even kerkkampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op kerkkamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: ik zat
0: niks.
1: Erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de rustel.
0: Nee,
1: lekker
0: die...
1: alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan gaat hij rennen maar een gestol in zijn tent.
1: Daar rijd ik mijn moer auto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een auto geloof ik.
1: Half. Van gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zomer komt er dus. Nou ja, de zomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt eraan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En er sting Christian Summer Hits. christelijke zomerhit.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor ons is.
0: Nou, even eentje. Want we zitten nu weer zelf in de uitzending met les de uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier nummertje om je te starten. Heb ik er even in gezet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Casting Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zon zongegang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zoemers biertje. Dus ik dacht, leek mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoemende met die Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, een grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we onderaan vervolgen, joh.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, dan gaan we gewoon even echt zo'n uitzending met summer hits. Wie denk het allemaal. Er is nog Fulema, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer een seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoemer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh, zo.
1: Alle seizoenen langs lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin gaan duiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samengesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het onderwerp waarop ik kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Deze meer rekent. Dat is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten, dacht ik, laten we terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak teruggekomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk jou eens vragen om een kernzin. Maar die had hij even naar me toe gestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar pas op dat er geen afgod voor je wordt.
1: De tweede thema-uitzending, die ging over Bijbel lezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
0: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
1: Nou, dat spreekt ook wel voor zich, hartstikke duidelijk.
0: Ja.
1: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja. Aankomende zomer als waar je niet bent.
0: Wil je God ontmoeten?
1: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijkerwijs gesproken niet in hangen vergeven voor wat ik hier net doe. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doen. En nou slond ik even een bruggetje naar Zweden over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
0: Ja, ik had toen in dat onderwerp een zinnetje naar boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
1: Ik vind dat heel kernachtig samenvat.
0: Ja.
1: Het is netjes dan. Nou, de volgende zou ook voor Joas wezen. Want dat was het onderwerp Moos. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Moos kunnen je dichter bij de Heere brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Moos? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Moos roep, Want dat zullen jullie als sleutelaars inmiddels ook wel duren. En of weten, wij zijn een hechte moorsgroep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als moors ook regelmatig samen gingen bidden.
0: Ja.
1: En als er wat aan de hand was, of gewoon tijdens gewoon bij de bibelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zulke moors mogen nemen, waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja. Dus als je verkeerde moors en
0: hou er mee op.
1: Of hou er mee op.
0: Of gewoon het evangelie verkondigen.
1: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, kun ik nog even...
0: Ja, nog even ga ik dat lesje themaatje toch?
1: Thema Normos was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je in. Ook de relatie van Mars. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf.
0: Ja. Mooi samen.
1: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
0: We hebben er nog een bult rond. Dus we gaan maar snel duur. Hier Noah en met Nijs weer zelf. En we gaan duur met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je net al sleutelt met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast hem de liefde en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door de luister en liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het Nijs. Nice.

0: geloof hem, het is altijd beter dan Ari.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong. Dus ik

0: Heaven on My Mind van Toby Mac. In de vorm weer eruit Heuvels van Piotr. Ja, Albert, waar is je Joas? Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
1: zelfs is, Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar over niet meer, denk ik.
0: Ja, dus ja, dan zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
1: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja, zeg maar. Ja.
1: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet stand hield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Bijzonder nice, hè?
1: Ja.
0: Maar is hij dan echt christen geworden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
1: Nou,
0: hij groeide in zijn geloof.
1: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uit gewoon dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christen geworden.
1: Ja, want daar deelt hij nou ook over. Spreekt hij nou ook over openlijk over op universiteiten.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat er over in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
1: Fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je er het al.
1: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschapper pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou, wij bijvoorbeeld, heel veel mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa heerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
1: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld einde kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een riegeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boordevol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
1: Ik heb begrepen van persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Omdat ze daar de middelen nog niet voor hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze beesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik vrolijk van als je zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar je
1: dat. Ja, ik ben blij dat je een koe niet in de stal te zien.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch hengers. Ja, schoenhengers.
1: Dat is hengers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het Nice Blucky. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschuldigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat de Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

I'll Fly Away van Josiah Queen. In de voorrein bedraaid Awesome God van Shane & Shay. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verzen van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer: ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus en hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart. En zoek hem, overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld, die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte: ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hodgkinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig tegen de middag.
2: Klop, klop. Wie is daar?
3: Loof.
2: Lofie.
3: Lofem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voorhand draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de overhand draait Fighting For You van 10th Avenue North. En naar de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijk eens wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven zijn, hoor.
1: Hebben we die al laten aan vergeven?
0: Hebben we die al laten? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee,
0: nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook niet verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen lang als te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan ben je nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja.
2: En dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of aparte zet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je aparte zet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar doop bij je wordt ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verangering. Wat de Heilige Geest duurwaardigt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen, hè? Dat bij bekering, dan maak je als het ware een ommekeer, hè? Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stoppen op de weg wat je mee bezig was, is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je de ommekeer terug naar God toe. En dan heb je de Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je er nog wat bij toe te voegen?
1: Woord bekering betekent ook wel anders denken, hè? Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken. Dan gewoon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven. Om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen hebben we de vraag gesteld van, ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luisteren onze luisteraar? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerder op ingegaan in de uitzending zelf. Dus ja, luister je vooral terug als je dat niet te doen hebt.
2: Stond allemaal op de website.
0: Stond allemaal op de website.
2: Antwoorden.
0: Ja, maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
2: Ja, daar binnen we vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En dan slon ik gelijk een broggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
1: Ja.
2: Joas, en samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van, nou weet je, wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En daar praten we even met elkaar over. Ja, wat zijn nou de grenzen? En hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel. Van wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker los gaan in het weekend? Toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan. En niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
2: Je maakt een recht die neerwaartse spiraal, hè? Van staan of lopen, en staan en dan zitten.
0: Ja. Ja.
2: En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we, als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een hanger zegt. Zoals zingen, voetballen of wat hangers. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die andere zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
0: En lastig.
2: En lastig. Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
0: Ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er ordig wat middagjes op zitten zoeken om weer een God onderteerd. Vermalen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een bult. Mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwing, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
2: Is een heel belangrijk woord voor christen.
0: Erg belangrijk, ja.
2: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En ook hier hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We hebben les nog het vuurbeeld aanhoudt van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij houden. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
0: Ja.
2: Nou, dat was het vierde probleukje.
0: Ja, zometeen hebben we nog een leste probleukje met de leste thema's die we bangelt heen.
2: Maar waar je wat had op één staan.
0: Ja, een mooie poll.
2: Een bijzondere lange poll. Ja. Met al die verschillende versies.
0: Ja.
2: Om de top 5 samen te stellen.
0: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien bij Lovem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mezen mezelf. En die hebben we proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze leste uitzending. Draaien bij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
0: Nou, daar is hij weer.
2: Ja.
0: We gonden lekker voor. En we draaien de Lovem top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zijn God erkennen. Mensen zijn er massaal op gestemd. Dus we hopen dat jullie ervan gewoon genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou 4 nummertjes zat. Dat was nummer 4 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 sting Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen. Ja.
1: Op nummer 5 sting Walk With Jesus van Consumed By Fire. Nummer 4 You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 sting Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben al vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik heb er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een door de probleem.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over een geestelijke en een fysieke lijn van Christus. Dat hij onze straf droeg, en dat is het verlaten worden door God, om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan, en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over Horst. En Joas, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Nou, zou je er ook geen tijd voor?
1: Nou, dat was een mooie samenvatting.
2: Horst, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen jagen. Jagen naar dingen en wordt jagen wel in orde. En ik word juist in de oproep doen van, ja, zoeken wij ook nog de stilte op. Zoals de Heer Jezus dat ook ging. Want de Heer Jezus die zocht heel vaak de stilte op om te mediteren, om met zijn vader te praten. En doen wij dat ook? Of gewoon wij juist helemaal op in die wereldse gejaagdheid? En daar ging het thema een beetje over.
0: Ja. Maar zo'n mooi thema, ja, weet ik ook nog.
1: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. En Johannes, die hadden de ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
0: Ja.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ging het toen hebben over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam ja, kon een wezen, kon voelen vooral. Hè. Dat is het minste, het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen, omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En ja, gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je, op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
1: Ja, en dan gaat het niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
0: Ja.
1: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en naar liefde en geloof wou ik een uitzending vuurbrein over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel angst. Bijbels hoop is de rotvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gang verbonden. Door geloof vertrouwen we op wat Jezus heeft gedaan en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lijstuitzending.
0: Ja, die was vorige week.
1: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
0: Ja, dat klopt. Ja, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus. Die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
1: Dat is die evangelie.
0: Ja, maar daarom is die verlossing zo'n lekker woord. Zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Eigenlijk ben het allemaal mooie uitzendingen, hè?
1: Wij draaien alleen maar mooie niet om op te scheppen, hoor, maar...
0: Kijk, en nou zien je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, hé, ja, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want ja, laten we hier eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we hier eens een mooie zending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen, uiteraard.
1: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
0: Ja.
1: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
0: Ja.
2: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel een deel 2 van.
0: Ja,
2: dat is een heel interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja, stuur het gerust even.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
0: Ja.
1: En daar heb ik een keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onrangere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
0: Mooie boodschap om het thema mee af te sluiten. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even Iles van buiten terug voor de algemene afsluiting. En dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij...
2: Het duurt heel net en dan gaan we alweer af.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we wel toch een ondag.
2: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
2: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En ja, dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
2: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer. Stuur ze naar Lovem, apenstaartje@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Er hebben al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
1: En ja. Dat is het maar zeggen.
0: Nou ja. Kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En nou, ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er wel echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert. Wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je het nog nooit aan het doen, dan ben je een fantastische website waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joas, heb je nog wat om u te geven aan de luisteraars?
1: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je terugkomt op vakantie.
0: Ja.
1: Dat zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
1: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En ja, kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè. Jan de Mooie geven en net thuis uitzending zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, ja, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Complete Lovem.
2: Leus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, de East to West scoort ook wel over. Maar, ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleutelen. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, ja, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen. Hou je vast aan hem en aan hem alleen. En ja, dan wens Team Lovem jullie van harte God zegen toe.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.